0: te loggen via een nagemaakte Odido-pagina. Zo kreeg hij toegang tot het interne systeem en konden hackers gegevens van ruim 6 miljoen klanten stelen. Die zijn uiteindelijk op het dark web gezet nadat Odido weigerde om €1 miljoen losgeld te betalen. De politie hoopt nu dat mensen de stem herkennen. Het weer bewolkt met kans op een bui bij een graad of 17 en een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen wordt het een grijze dag met regelmatig regen bij 17 tot 22 graden en een matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

Achterveld, Hoevelaken, Nijkerk, Garderen, Kootwijk, Nijkerkerveen, Terschuur, Stroel, De Glind, Kootwijkerbroek. Dit is A1 Radio, de stem van jouw regio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 3 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. De Franse president Emmanuel Macron wil dat jongeren onder de 15 jaar in heel Europa geen toegang meer krijgen tot sociale media. Hij heeft de Europese Commissie gevraagd om daar één Europese wet voor te maken. Macron wil zo'n verbod alsnog invoeren nadat de Franse Grondwettelijke Raad een Franse wet hierover had afgewezen. En Frankrijk is niet het enige land dat strengere regels wil voor sociale media voor kinderen. Ook Nederland, Denemarken, Spanje en het Verenigd Koninkrijk overwegen een leeftijdsgrens. Een 43-jarige man is veroordeeld tot 15 jaar cel en tbs voor de moord op zijn ex-vriendin in Katwijk. De rechtbank in Den Haag oordeelt dat hij haar in april 2023 met tientallen messteken om het leven bracht en dat vooraf had gepland. De man zei tijdens de rechtszaak dat hij handelde uit zelfverdediging, maar daar gaat de rechtbank niet in mee. Hij leidt aan een ernstige persoonlijkheidsstoornis en krijgt ook tbs met dwangverpleging. Daarnaast had hij duizenden beelden van seksueel kindermisbruik in bezit. De Eiffeltoren in Parijs was de hele dag dicht door een staking van het personeel uit protest tegen het wegsturen van vrouwelijke collega's tijdens een bezoek zaterdag van een hindoeïstische geloofsgroep. Vrouwen zouden van hun werkplek zijn gehaald en op sommige plaatsen zijn vervangen door mannen. De exploitant van de Eiffeltoren heeft inmiddels erkend dat dat een verkeerde beslissing was. Franse politici reageerden verontwaardigd en eisen een onderzoek. Of de Eiffeltoren overdag weer open gaat, is onbekend. En de politie heeft in het televisieprogramma Opsporing verzocht de stem laten horen van de verdachte achter de hek bij Odido. De man deed zich als collega voor en wist een medewerker over te halen om in te loggen via een nagemaakte Odido-pagina. Zo kreeg hij toegang tot het interne systeem en konden hackers gegevens van ruim 6 miljoen klanten stelen. Die zijn uiteindelijk op het dark web gezet nadat Odido weigerde om €1 miljoen losgeld te betalen. De politie hoopt nu dat mensen de stem herkennen. Het weer bewolkt met kans op een bui bij een graad of 17 en een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen wordt het een grijze dag met regelmatig regen bij 17 tot 22 graden en een matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: Op 93.5 en op 106.8 FM.
0: De stem van jouw regio.
1: De lokale omroep voor Nijkerk,

up high and don't be afraid of the dark.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 4 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. De Franse president Emmanuel Macron wil dat jongeren onder de 15 jaar in heel Europa geen toegang meer krijgen tot sociale media. Hij heeft de Europese Commissie gevraagd om daar één Europese wet voor te maken. Macron wil zo'n verbod alsnog invoeren nadat de Franse Grondwettelijke Raad een Franse wet hierover had afgewezen. En Frankrijk is niet het enige land dat strengere regels wil voor sociale media voor kinderen. Ook Nederland, Denemarken, Spanje en het Verenigd Koninkrijk overwegen een leeftijdsgrens. Een 43-jarige man is veroordeeld tot 15 jaar cel en tbs voor de moord op zijn ex-vriendin in Katwijk. De rechtbank in Den Haag oordeelt dat hij haar in april 2023 met tientallen messteken om het leven bracht en dat vooraf had gepland. De man zei tijdens de rechtszaak dat hij handelde uit zelfverdediging, maar daar gaat de rechtbank niet in mee. Hij leidt aan een ernstige persoonlijkheidsstoornis en krijgt ook tbs met dwangverpleging. Daarnaast had hij duizenden beelden van seksueel kindermisbruik in bezit. De Eiffeltoren in Parijs was de hele dag dicht door een staking van het personeel uit protest tegen het wegsturen van vrouwelijke collega's tijdens een bezoek zaterdag van een hindoeïstische geloofsgroep. Vrouwen zouden van hun werkplek zijn gehaald en op sommige plaatsen zijn vervangen door mannen. De exploitant van de Eiffeltoren heeft inmiddels erkend dat dat een verkeerde beslissing was. Franse politici reageerden verontwaardigd en eisen een onderzoek. Of de Eiffeltoren overdag weer open gaat, is onbekend. En de politie heeft in het televisieprogramma Opsporing verzocht de stem laten horen van de verdachte achter de hek bij Odido. De man deed zich als collega voor en wist een medewerker over te halen om in te loggen via een nagemaakte Odido-pagina. Zo kreeg hij toegang tot het interne systeem en konden hackers gegevens van ruim 6 miljoen klanten stelen. Die zijn uiteindelijk op het dark web gezet nadat Odido weigerde om een miljoen euro losgeld te betalen. De politie hoopt nu dat mensen de stem herkennen. Het weer bewolkt met kans op een bui bij een graad of 17 en een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen wordt het een grijze dag met regelmatig regen bij 17 tot 22 graden en een matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 5 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. De Franse president Emmanuel Macron wil dat jongeren onder de 15 jaar in heel Europa geen toegang meer krijgen tot sociale media. Hij heeft de Europese Commissie gevraagd om daar één Europese wet voor te maken. Macron wil zo'n verbod alsnog invoeren nadat de Franse Grondwettelijke Raad een Franse wet hierover had afgewezen. En Frankrijk is niet het enige land dat strengere regels wil voor sociale media voor kinderen. Ook Nederland, Denemarken, Spanje en het Verenigd Koninkrijk overwegen een leeftijdsgrens. Een 43-jarige man is veroordeeld tot 15 jaar cel en tbs voor de moord op zijn ex-vriendin in Katwijk. De rechtbank in Den Haag oordeelt dat hij haar in april 2023 met tientallen messteken om het leven bracht en dat vooraf had gepland. De man zei tijdens de rechtszaak dat hij handelde uit zelfverdediging, maar daar gaat de rechtbank niet in mee. Hij leidt aan een ernstige persoonlijkheidsstoornis en krijgt ook tbs met dwangverpleging. Daarnaast had hij duizenden beelden van seksueel kindermisbruik in bezit. De Eiffeltoren in Parijs was de hele dag dicht door een staking van het personeel uit protest tegen het wegsturen van vrouwelijke collega's tijdens een bezoek zaterdag van een hindoeïstische geloofsgroep. Vrouwen zouden van hun werkplek zijn gehaald en op sommige plaatsen zijn vervangen door mannen. De exploitant van de Eiffeltoren heeft inmiddels erkend dat dat een verkeerde beslissing was. Franse politici reageerden verontwaardigd en eisen een onderzoek. Of de Eiffeltoren overdag weer open gaat, is onbekend. En de politie heeft in het televisieprogramma Opsporing verzocht de stem laten horen van de verdachte achter de hek bij Odido. De man deed zich als collega voor en wist een medewerker over te halen om in te loggen via een nagemaakte Odido-pagina. Zo kreeg hij toegang tot het interne systeem en konden hackers gegevens van ruim 6 miljoen klanten stelen. Die zijn uiteindelijk op het dark web gezet nadat Odido weigerde om een miljoen euro losgeld te betalen. De politie hoopt nu dat mensen de stem herkennen. Het weer bewolkt met kans op een bui bij een graad of 17 en een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen wordt het een grijze dag met regelmatig regen bij 17 tot 22 graden en een matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur.

0: 1 Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 6 uur.
2: Dit is Jos Thuis met het radionieuws op A1 Radio. Automobilisten moeten vanochtend rekening houden met flinke drukte rond de A28 bij Nijkerk. Want de Hardenbergenbrug blijft dicht vanwege herstelwerkzaamheden. En daardoor is de A28 daar in beide richtingen afgesloten. Rijkswaterstaat en de ANWB adviseren om de spits zoveel mogelijk te vermijden. De brug werd zondag gesloten nadat bleek dat zand en grind rond de pijlers waren weggespoeld. Dat wordt nu hersteld. De Amerikaanse president Trump dreigt de verkoop van vliegtuigen van het Canadese Bombardier in de VS te verbieden. Volgens Trump moet het bedrijf zijn vliegtuigen in de Verenigde Staten gaan bouwen om toegang tot de Amerikaanse markt te houden. Het dreigement komt vlak voordat Canada nieuwe invoerheffingen op Amerikaanse producten invoert. De VS en Canada zijn verwikkeld in een handelsoorlog met importheffingen. De 5 mensen die zondag omkwamen bij de vliegtuigcrash in het Amerikaanse Miami zaten in voertuigen op de grond. Een vrachtvliegtuig van Amazon schoot van de landingsbaan en ramde een busje en een auto. 3 mensen raakten zwaar gewond, 2 anderen liepen lichte verwondingen op. De 2 piloten van het vliegtuig overleefden de crash. Er wordt nu onderzocht of het toestel te laat of met de hoge snelheid landde. De belangrijkste luchthaven van Indonesië bij Jakarta is weer open na problemen door vulkaanas. Ook 5 andere vliegvelden zijn vanochtend weer geopend. In totaal waren 8 luchthavens gesloten na uitbarstingen van de vulkaan Anak Krakatau. Daardoor zijn bijna 3000 vluchten geschrapt en stranden meer dan 340.000 passagiers. Anak Krakatau veroorzaakte in 2018 ook een tsunami waarbij 429 mensen omkwamen. Dan nog het weer, zwaar bewolkt en regelmatig regen. Lokaal kan er 2 tot 4 mm vallen bij een neerslagkans van 90%. Het wordt rond 20 graden. De zuidwestenwind is matig tot krachtig, windkracht 4. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: AN Radio. De stem van jouw regio.
1: AN Radio.
0: AN Radio. Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 7 uur.
2: Dit is Jos Thuis met het radionieuws op A1 Radio. De groei van zonne-energie in Nederland neemt flink af. Dat komt volgens de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland vooral doordat zonnepanelen financieel minder aantrekkelijk worden. Voor huishoudens speelt het verdwijnen van de salderingsregeling vanaf volgend jaar een belangrijke rol. Grote zonneparken en bedrijven lopen tegen problemen aan, zoals een overbelast stroomnet. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland verwacht de komende jaren een nog lagere groei van zonne-energie. De hoogste aanklager van Oekraïne, Rustam Kravchenko, heeft zijn ontslag aangeboden. Aanleiding is een corruptieonderzoek binnen zijn organisatie. Een hoge medewerker wordt ervan verdacht tegen betaling frauduleuze callcenters te hebben beschermd en geld te hebben witgewassen. Kravchenko is zelf niet als verdachte aangemerkt en ontkent iedere betrokkenheid. Hij zegt te vertrekken om te voorkomen dat zijn functie wordt gebruikt in een politieke strijd. Automobilisten moeten vanochtend rekening houden met flinke drukte rond de A28 bij Nijkerk. Want de Hardenbergenbrug blijft dicht vanwege herstelwerkzaamheden. En daardoor is de A28 daar in beide richtingen afgesloten. Rijkswaterstaat en de ANWB adviseren om de spits zoveel mogelijk te vermijden. De brug werd zondag gesloten nadat bleek dat zand en grind rond de pijlers waren weggespoeld. Dat wordt nu hersteld. De Amerikaanse president Trump dreigt de verkoop van vliegtuigen van het Canadese Bombardier in de VS te verbieden. Volgens Trump moet het bedrijf zijn vliegtuigen in de Verenigde Staten gaan bouwen om toegang tot de Amerikaanse markt te houden. Het dreigement komt vlak voordat Canada nieuwe invoerheffingen op Amerikaanse producten invoert. De VS en Canada zijn verwikkeld in een handelsoorlog met importheffingen. Dan nog het weer, zwaar bewolkt en regelmatig regen. Lokaal kan er 2 tot 4 mm vallen bij een neerslagkans van 90%. Het wordt rond 20 graden. De zuidwestenwind is matig tot krachtig, windkracht 4. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: 7 dagen in de week open. Reserveer je plekje en proef de Veluwe op zijn best.
4: Kringloopwinkel, de cirkel. Sociaal.
5: Bent u op zoek naar goede tweedehands spullen? Kom dan naar Kringloopwinkel De Cirkel. Er is altijd wel iets leuks te vinden voor een aardig prijsje. Verder draagt u bij aan een groen milieu. En wij doneren aan lokale goede doelen. Mocht u spullen hebben die u niet meer gebruikt, breng ze dan gerust langs.
4: Kringloopwinkel De Cirkel. Samen maken wij de cirkel rond.
5: Nijverheidsweg 101B in Nunspeet.
3: Elke maandag samen aan de lange tafel. Reserveer via soerel.epe.nl.

0: Rugpijn? Denk eens aan een nieuw bed. Bij Weber Woonwereld in Elburg vind je bijna alle Nederlandse topmerken bedden. En alles wat daarbij komt kijken. Pak je slaap en kom snel langs op onze slaapafdeling voor een persoonlijk slaapadvies.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: In Museum Het Pakhuis ontdek je de rijke geschiedenis van de Veluwe. Stap in de voetsporen van de archeoloog. Verwonder over bijzondere vondsten. En zie hoe wetenschap ons verleden tot leven brengt. Een verrassende beleving. Voor iedereen met een nieuwsgierige blik. Het Pakhuis. Het leukste doe- en beleefmuseum van de Veluwe.
3: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Kom naar het wijkontmoetingscentrum in Nunspeet. De plek waar buren vrienden worden. Of je nu komt voor een bakje koffie, een warme maaltijd of een leuke activiteit. Iedereen is welkom, jong en oud. Samen bouwen we aan een betrokken buurt waar niemand er alleen voor staat. En iedereen telt. Loop binnen tussen 10 en 4. Of kijk op wocnunspeet.nl. Het WOC, een plek om elkaar te ontmoeten.
4: Mooier wonen? Dan naar de Edisonweg 15 in Nunspeet. Daar vindt u woningstoffering Bruines. Ze leveren gezelligheid bij u thuis. Tapijt, laminaat, houten vloeren, vitrage, gordijnen, binnen- en buitenzonwering. Alles vakkundig gelegd en geplaatst. Mooier wonen, woningstoffering Bruines. Edisonweg 15, Nunspeet. Kijk ook op bruines.nl.
5: Agrotuinendier.
6: Een uitgebreid assortiment voor de tuinliefhebber. En een beestachtige collectie voor de echte dierenvriend.
5: Oh, oh, oh, Agrotuinendier.
6: Kom eens langs en sta versteld van het aanbod. Agrotuinendier.

0: Molenweg 91 in Nunspeet, naast Molen de Duif.
1: Stem af op Radio Nunspeet, de stem van de Veluwe. 24 uur per dag, 7 dagen per week ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws, regionale gebeurtenissen en geniet je van een gevarieerde muziekmix. Luister via DAB Plus kanaal 11A, 105.9 FM of bij alle providers in de regio via glasvezel. Waar je ook bent, Radio Nunspeet brengt het beste van de Veluwe altijd dichtbij. Blijf verbonden met jouw regio en tune in op Radio Nunspeet.
2: En dit is hem vandaag. Op jouw nummer 1. Radio Nunspeet. Maak je klaar voor de allernieuwste knuffelplaat.

The King himself, oftewel Elvis Presley en Suspicious Minds. En daarvoor, oh, wat een mooie knuffelplaat. En voor vandaag deze, dinsdag de 8e september. Ja, de knuffelplaat voor vandaag. Verantwoordelijk daarvoor, Martijn Buwalda. En je zou eens moeten weten, zo af en toe de weg kwijt. Nou, kijk eens aan, Martijn Buwalda dus. Hij wordt vandaag geknuffeld. Het is inmiddels 7:15. Goedemorgen, heel hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van de Veluwe Staat Op. Nou ja, het is het bekende recept. Normaal gesproken met Marcel of met Ben. En ja, als die er niet zijn, dan doe je het met Bart. En dat betekent dat wij elkaar bezighouden tot aan 9:00 hier op Nunspeet. Wat gaan we doen? Nou, natuurlijk, we kijken zo dadelijk even naar de files. Laten we dat meteen maar even doen, want paniek in fileland rondom de A28 hoorden we zojuist. En ook op de A1, daar is het druk, want Apeldoorn richting Amsterdam. Langzaam rijdt het verkeer tussen Stroe en Hoevelaken. Ja, dan die A28. Ik hoorde zojuist al in beide richtingen aantal rijbanen afgesloten. Met andere woorden, zo af en toe ook stilstaand verkeer. De A28, Zwolle richting Amersfoort. En ja, hij is zo hier en daar dicht. Nou ja, hier en daar dicht bij de brug in Nijkerk. Daar is die dicht. Tenminste, zijn aan beide kanten twee rijbanen afgesloten. Afgesloten. En dat betekent zo af en toe stilstaand verkeer. En op dit moment helemaal stilstaand verkeer. 2,2 kilometer. Als je vooraan staat, ja, sta je ook stil. En als je achteraan staat, sta je ook stil. 1-1 is geen 3, maar 1-1 is 2. Nou, het heeft allemaal te maken met veiligheidsmaatregelen tussen Strand Nulde en Amersfoort-Vathorst. Daar schijnt een viaduct aan het afbrokkelen te zijn. Dan de N50, Zwolle richting Emmeloord. Langzaam rijdend verkeer. Tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen. En in de andere richting 3,4 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Kampen en knooppunt Hattemerbroek. Nou, kijk eens, dat is wat betreft de filemeldingen. Je zult er maar achteraan staan en stilstaan en niet meer voor of achteruit kunnen. Pakken we ook nog even de voorkant van de Telegraaf erbij. Zo dadelijk de Stentor, want die hebben we inmiddels ook binnengekregen. Natuurlijk de verschillende online meldingen van de kranten die ik net noemde. Maar op de voorkant van de krant, oh, fatbikers van weleer, wat is dat? Nou, oldtimers die willen spontaan rijden. En dat heeft te maken met een, nou ja, hele grote groep met allerlei bromfietsen van weleer, zogenaamde oldtimers, oftewel poegen, of moet ik zeggen poegjes. En Thomas, nou kijk eens aan. Ze staan op de foto. Het heeft allemaal te maken met een, nou ja, een rit die de heren maakten in de buurt van Den Haag. Straks meer daarover. Dan de wet incognito demonstreren afgeremd. En incognito demonstreren, dat is een ander woord, iets netter omgeschreven dan gezichtsbedekkende kleding, oftewel zo'n mondmasker. Dan de stakingen, de lont in het kruidvat, toename irritaties tussen de polder en de politiek. En dan hebben we ook nog een artikel in de krant: zorgen om het recyclen van luiers. Kortom, een hele hoop dingetjes weer in de krant van vandaag. Zo dadelijk dan zullen we wat artikelen erbij pakken en iets uitgebreider behandelen. Goedemorgen. Ik zou zeggen, blijf luisteren.

Chocolate and Everyone's a Winner Baby. En daarvoor een Nederlandstalig oud liedje van Kok van der Palm en Mira. Ja, ik had zojuist wel de filemelding op de A28 bij Nijkerk. Maar ja, ik dacht dat dat een recent filemeldingsbericht was van de collega's van GLD. Maar dat blijkt een achterhaald bericht te zijn, terwijl er toch echt bij staat: laatste update 7.00. Ik heb hier nog een ander bericht, want op verschillende N-wegen rond de afgesloten A28 bij Nijkerk staat al vroeg in de dinsdagochtendspits file. Op de omleidingsroute over de A1 en de A50 valt de vertraging nog mee, want de snelweg bij Nijkerk ging gisteren plotseling dicht omdat een brug niet veilig is. Het was al rond 6:30 druk op de N301 en de N305, zo vertelt Tim Schaap van de ANWB Verkeersinformatie. De vertraging is een kwartier tot 20 minuten en dat is best veel voor dit tijdstip, aldus Schaap. De N305 die loopt in Flevoland parallel aan het afgesloten deel van de A28. De N301 is de weg tussen Nijkerk en Flevoland. De A28 bij Nijkerk is sinds gistermiddag dicht omdat de veiligheid van de Hardenbergerbrug over de Arkervaart niet kan worden gegarandeerd. Tijdens een inspectie bleek dat meer zand en grind rondom de pijlers is weggespoeld dan verwacht. Daarom heeft de Rijkswaterstaat de snelweg uit voorzorg afgesloten. Op de ingestelde omleidingsroute over de A1 en de A50... daar valt de drukte nog enigszins mee. Er staan hier en daar wat files, maar dat is vooralsnog niet meer dan gebruikelijk. Er kunnen trouwens wel meer opstoppingen voorkomen naarmate het verkeer op gang komt. Rijkswaterstaat wil zo snel mogelijk herstelwerkzaamheden uitvoeren aan de brug. Het is nog niet bekend hoe lang die werkzaamheden zullen duren. Het enige wat over de sluiting duidelijk is, is dat die zeker tot morgenmiddag, woensdagmiddag, duurt.

0: met de headlines.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In de ochtendspits loopt het verkeer rond de afgesloten Hardenbergerbrug in de A28 vast. Gisteren werd die brug acuut in beide richtingen gesloten, omdat rond de pijlers ervan zand en grind was weggespoeld. Het doorgaande verkeer moet omrijden via Apeldoorn. En sluipverkeer leidt vanochtend ook tot files in en rond Nijkerk. De hoofdaanklager van Oekraïne is opgestapt vanwege een corruptiezaak. Medewerkers van de procureur-generaal zouden smeergeld hebben aangenomen van criminelen die mensen oplichten met callcenters. Botik van der Zandschulp staat in de kwartfinale van de US Open. Hij won in 5 sets van de Fransman Jea. Die partij duurde meer dan 5 uur. Het weer, veel bewolking. Vanmiddag gaat het vanuit het westen regenen. En het wordt 16 tot 20 graden.
0: Radio Nunspeet Verkeer. ANWB.
2: Op de A1 vanuit Hengelo naar Amersfoort. Bij Kootwijk 10 minuten vertraging. Verderop bij Hoevelaken richting Amsterdam nog eens een kwartiertje op onthoud. De vertraging is 50 minuten op de A12 vanuit Duitsland naar Utrecht bij Alfred Wageningen. Daar brandde vanochtend een bakwagen van een vrachtwagen uit. De berging is uitgesteld, de rijstroken zijn vrij. Maar ja, ondertussen staat er wel 13 kilometer file. Op de A28 problemen bij de Hardenbergerbrug. De weg is in beide richtingen dicht, ter hoogte van de brug de A28. Omrijden via Apeldoorn over de A50 en de A1. En door de file op de A12, ook file op de A50 vanuit Apeldoorn naar Arnhem voor knooppunt Waterberg. 6 kilometer en een half uur tijdsverlies. Op de N227, wijk bij Duurstede Amersfoort, bij de aansluiting met de A28, een 20 minuten oponthoud. De N301, Almere Barneveld, bij Nijkerkerveen 3 kilometer file en een half uur vertraging.
0: Altijd op de hoogte van wat er speelt. Samen met RTV Nunspeet. Tot 9 uur, de Veluwe start op met Bart van Dijk.

van weleer de jaren 70. Lip Sync en Funky Town. Het is inmiddels 7:58. Fijn dat je luistert naar Radio Nunspeet en blijf luisteren. Hè. Tot 9:00, de Veluwe staat op. Straks van 9 tot 12 natuurlijk de ochtendkracht. De dinsdagochtendkracht met Henry Slijkhuis. En van 12 tot 2 natuurlijk het tussen de middag lunchprogramma Eet U Smakelijk. Met Gerard en Rob Bogers als technische man. Ja, vanmiddag wordt er gevoetbald. FC Utrecht en Go Ahead Eagles spelen vanmiddag om 2:00... de resterende 25 minuten van de gestaakte wedstrijd in stadion Galgenwaard. Nou, dacht ik dat het 26 minuten waren, maar ja, wat is 1 minuutje. Er mag trouwens geen publiek bij zijn. En wat moet je weten over het restant van de wedstrijd? De wedstrijd werd afgelopen zaterdag bij een 1-3 stand gestaakt naar wangedrag van de FC Utrecht-fans. Eerst gooiden ze vuurwerk op het veld, waarna scheidsrechter Martin van de Kerkhof de wedstrijd zeker 20 minuten stillegde. Vlak na de hervatting, toen Dani de Wit uit een hoekschop de 1-3 had gemaakt, gooiden ze bij een opstootje tussen spelers bekers richting Go Ahead-speler Joris Kramer. De wedstrijd werd daarop definitief gestaakt. De competitie bestuur betaald voetbal van de KNVB bepaalde na overleg met de gemeente Utrecht dat de wedstrijd vanmiddag om 2:00 zonder publiek wordt uitgespeeld. FC Utrecht en Go Ahead Eagles die moeten met dezelfde 11 spelers beginnen als waarmee ze zaterdag zijn geëindigd. FC Utrecht had op dat moment na 2 wisselmomenten 4 spelers gewisseld en de Go Ahead Eagles hadden nog helemaal niet gewisseld. FC Utrecht nam eerder afstand van de gebeurtenissen in stadion Galgenwaard. We zijn ontgoocheld, zo zei algemeen directeur Edo Keuning in een verklaring. Wat een mooie voetbalavond had moeten worden, eindigt op deze verschrikkelijke manier. Ja, dan toch maar even de stand erbij pakken, want FC Utrecht is met slechts 1 punt uit de eerste 4 duels slecht aan de competitie begonnen. De nieuwe coach Anthony Correa staat daardoor onder vuur. Weten we nog, hij kwam afgelopen zomer over van Telstar. En wat wil nu het geval? Telstar, zijn oude club, staat hoger dan zijn nieuwe club FC Utrecht. Supporters van de Go Ahead Eagles, kunnen die er wel heen? Nou, nee. Helemaal zonder publiek. Ja, er mag wat pers bij zijn. En natuurlijk ook wat voetbalhotemetoten. Die zullen ongetwijfeld op de tribune zitten. Maar supporters van de Go Ahead Eagles kunnen het restant van de gestaakte wedstrijd in het supportershome van de Go Ahead Eagles bekijken. En dat supportershome is vanaf 2:30 geopend.

De Veluwe start op, nou ja, tenminste, dat vind ik. Ik hoop dat jij als luisteraar van Radio Nunspet dat ook vindt. Het was een liedje van Merrily Rush, Angel of the Morning. En daarvoor de hit van dit moment van Marco Schuitmaker, Lusu. Ja, toch nog even terug naar het voetbal. Want ja, je houdt het bijna niet voor mogelijk. Of ja, tegenwoordig kan er heel veel. Want Go Ahead Eagles was voor de wedstrijd tegen FC Utrecht al op de hoogte dat er mogelijk vuurwerk op het veld zou worden gegooid door supporters van de tegenpartij FC Utrecht. Het duel werd, zoals ik net al meldde en zoals we inmiddels wel weten, definitief gestaakt na vuurwerk en bekers op het veld. We wisten van tevoren bij Go Ahead dat dit waarschijnlijk ging gebeuren als het resultaat van FC Utrecht zou tegenvallen. Zo vertelt Go Ahead-aanvoerder Joris Kramer. We kregen namelijk 's ochtends al van onze beveiliging door in de groepsapp dat er door de FC Utrecht supporters vuurwerk op het veld zou worden gegooid. Nou, het is zonde dat dat gebeurt, al dus de Go Ahead Eagles aanvoerder Kramer die de bal vastpakte na de 1-3. Ik neem een heel klein beetje de schuld op me, omdat ik het zelf uitlok. Ik wilde de bal eventjes pakken om ons tijd te geven om te organiseren. Maar natuurlijk gooien zij, de FC Utrecht supporters, het wel. Dan het verhaaltje op de voorkant van de Telegraaf, de fatbikers van weleer. Een milieuzone die in werd gesteld in Den Haag gooit roet in het eten voor een groep eigenaren van historische brom- en snorfietsen. Ze moeten een ontheffing aanvragen om een rondje te mogen rijden door de Hofstad. Maar dat verloopt niet met de vlam in de pijp. Het proces brengt veel rompslomp met zich mee. De site van de gemeente Den Haag werkt vaak niet mee bij het aanmelden van een ritje. Den Haag is de stad van de onvrede en onrecht wat betreft rijdend erfgoed, zegt Kees Koppens, die op de foto voorop rijdt op zijn poeg. Vroeger was de poeg de fatbike van nu. Dus ja, ouders die op dit moment verbieden hun kinderen met een fatbike te rijden, pas op, papa, dat ze niet met oude foto's naar voren komen en zeggen, oh ja, maar jij reed ook op een fatbike van toen. Nou ja, oké, discussie daarover zal ongetwijfeld in verschillende families worden gevoerd. Dan een boomvlucht staat er boven het volgende bericht. Het gaat over de Britse Holly Whiffen. Die heeft dankzij een conifeer een parachuteongeluk overleefd. Kort nadat ze uit het vliegtuig was gesprongen, werd Holly tegen het hoofd geraakt door een andere parachutist, waardoor ze buiten bewustzijn raakte. De groep met wie ze sprong probeerde de vrouw nog te redden, maar te vergeefs. Ze stortte met ongeopende parachute richting de grond. En als door een wonder kwam ze in een conifeer terecht. Ze brak een hoop botten, maar overleefde het avontuur wel. Als ik die boom niet had geraakt, zou ik in soep zijn veranderd, zo vertelt Holly aan de Britse krant The Sun. Ze wil trouwens zo snel mogelijk weer een nieuwe sprong wagen. Ja, hoe het met de conifeer is, dat meldt onze verslaggever niet.

Conny van der Bos. En ik geef je een roosje, mijn roosje. Wat staat er nog meer in de kranten van vandaag? Nou, hot nieuws over Humberto Tan. Hij is inmiddels 60 en hij verwacht een dochter met zijn nieuwe partner. Nou, laten we dat bericht maar eventjes laten liggen. Want Rusland bombardeert Kiev direct na het vertrek van Amerikaanse vredesgezanten. Kort nadat Steve Witkoff en Jared Kushner de Oekraïnse hoofdstad hadden verlaten, is er gebombardeerd. De Amerikaanse vredesgezanten zeiden vlak voor hun vertrek nog dat het Kremlin bereid was te onderhandelen over vrede met Oekraïne. In meerdere delen van de stad Kiev waren explosies te horen. Op verschillende plekken brak daarnaast brand uit. Zeker 2 mensen kwamen om het leven en 7 mensen raakten gewond. Bij hun vertrek uit Kiev zeiden Witkoff en Kushner dat Moskou serieus bereid was om te praten over vredesgesprekken met de VS en Oekraïne. Maar vanuit Kiev werd al sceptisch op die berichten gereageerd. Dat Rusland de Oekraïnse hoofdstad direct na hun vertrek opnieuw zwaar onder vuur neemt, zal het onderlinge vertrouwen waarschijnlijk niet ten goede komen. Ja, ze hebben het daar in Rusland waarschijnlijk niet aangedurfd om te bombarderen terwijl die Amerikanen daar waren. Dat dosten ze niet. Maar ze waren nog niet vertrokken. Of daar begon het weer. Wat gaan wij doen? We gaan zo dadelijk ruimte maken voor reclame, nieuws, reclame en knuffelplaat. Vandaag een hele mooie knuffelplaat van Martijn Buwalda. Je zou eens moeten weten. Blijf luisteren naar Nunspeet FM.

0: Veluvine Nunspeet is dé plek waar mensen samenkomen. Van intieme vergaderruimtes tot een indrukwekkende theaterzaal. Bij Veluvine vind je de perfecte locatie voor jouw evenement. Vergadering, congres, bedrijfsfeest of netwerkborrel. Ons team denkt mee, verzorgt tot in detail en maakt van elke bijeenkomst iets bijzonders. Kijk op veluvinenunspeet.nl.
1: Bij kinderdagverblijf Inimini in Hulshorst is elke dag een avontuur. We spelen, ontdekken, wandelen en maken plezier. Soms is hondje Bo hier ook bij. Kinderdagverblijf Inimini is een kleinschalig kinderdagverblijf met één gezellige groep van 0 tot 4 jaar. Buiten slapen, dat kan. Alles op het ritme van jouw kleintje. Kom jij ook bij ons spelen? We hebben nog plekken vrij. Plan nu je rondleiding via info@kdvinimini.nl.
2: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
3: Kipliefhebbers opgelet. De allerlekkerste kip vind je bij Mr. Fillet. Onze kip komt gewoon uit Nederland. Zonder rommel en zonder toegevoegd water. Rechtstreeks vanuit onze eigen slachterij in Stroe, dus zonder tussenpersonen. Dat betekent verse kip voor de beste prijs. Van malse kipfilets tot onze populaire nuggets. Kom langs bij Mr. Fillet aan de Stationslaan in Nunspeet of in winkelcentrum Tweelingstad in Harderwijk. Mr. Fillet, now we're talking.
4: Weert Energie viert feest. Al 15 jaar zijn we specialist in duurzame energie. Zoals warmtepompen, thuisbatterijen en zonnepanelen. En wie jarig is, trakteert. We hebben prachtige acties met batterijen, zonnepanelen en warmtepompen. Kiest u voor een warmtepomp, dan krijgt u 5 jaar onderhoud gratis. Vraag vrijblijvend een offerte aan. Mail naar info@weertenergie.nl of bel 0341 743802. Dus ga voor onze actie snel naar weertenergie.nl of bezoek onze showroom Marconiweg in Nunspeet.
5: Hij is er en zit in Nunspeet, de Zuivelhoeve. Een winkel waar je elke dag jezelf kan verwennen met heerlijke kwaliteitsproducten. Zoals Twentse metworsten of Noord-Hollandse kaas. Maar ook echte boerenkaas en vers gebrande noten. Vergeet ook niet onze heerlijke bonbons en leuke cadeautjes. Tevens is er een uitgebreid assortiment buitenlandse kazen, een mooie collectie wijnen en bieren en zelfs een Bastiaan bier van de brouwerij Bastiaan in Nunspeet. Zuivelhoeve Nunspeet zit aan de Dorpstraat 49. De Zuivelhoeve. Onmeunig lekker.
6: Jacob Bonenberg, de fietsspecialist.
7: Jacob Bonenberg, de fietsspecialist. Met een fiets van Jacob Bonenberg blijf je fietsen. Elektrische fiets, mountainbike of gewoon een tweewieler om naar school of werk te fietsen? Stap eens binnen bij Jacob Bonenberg aan Laan 16 in Nunspeet. Zij besteden heel veel aandacht aan u en uw tweewieler.
6: Jacob Bonenberg.
7: Kijk op jacobbonenberg.nl.
6: Passie voor fietsen.
8: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door juwelier Leusink van Veen uit Nunspeet. Regio Radio voor nieuws, muziek en informatie. Dit is Radio Nunspeet met het nieuws van 8 uur.
9: Door Almegens met het NOS-journaal. Het verkeer rond de afgesloten Hardenbergerbrug in de A28 loopt vanochtend vast. Gisteren werd die brug per direct in beide richtingen gesloten. Bij een inspectie van Rijkswaterstaat bleek dat er te veel grind en zand rond de pijlers van de brug was weggespoeld.
10: In november staat het definitief herstel van die pijlers en het aanstaande om dat weer te herstellen gepland. Echter tijdens de monitoring hebben we geconstateerd dat er toch veel meer is weggespoeld dan we van tevoren hadden gedacht.
9: De veiligheid van de brugconstructie kon niet meer worden gegarandeerd. Doorgaande verkeer moet nu omrijden via Apeldoorn. In Nijmegen-Oost was gisteravond veel politie op de been nadat daar mogelijk was geschoten. Bewoners van de Hengsdalse weg werd gevraagd binnen te blijven. Het lijkt erop dat het loos alarm was. De politie is extra alert na het schietincident vorige week in Overasselt bij Nijmegen. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt vanwege een corruptiezaak. Medewerkers van Kravchenko zouden zich voor 10.000 euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Zelf ontkent hij iedere betrokkenheid bij fraude, zegt correspondent Christian Pauwen.
11: Kravchenko is niet direct betrokken, zover we weten. Maar ja, nu stopt hij dus toch op, want hij zegt dat hij niet wil dat zijn functie gebruikt wordt als politiek instrument, zoals hij in een verklaring dat schrijft.
9: Vorige week deden de Oekraïnse anticorruptieautoriteiten een inval in zijn kantoor. Botik van der Zandschulp staat in de kwartfinale van de US Open. Hij won in 5 sets van de Fransman Gea. De partij duurde meer dan 5 uur. In de kwartfinale speelt Van der Zandschulp tegen Alexander Zverev. Het weer vandaag op veel plaatsen bewolking. In het zuidoosten vanochtend misschien nog wat zon. Vanmiddag gaat het vanuit het westen regenen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af naar zo'n 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
12: Radio Nunspeet Verkeer. ANWB.
13: 130 kilometer file in onze regio. Zo rijden we langzaam over de A1 Hengelo-Amersfoort. Bij Kootwijk een kwartier vertraging. Verderop bij Hoevelaken nog eens een kwartier oponthoud. Op de A6 Emmeloord-Muiden een kwartier vertraging bij Almere-Oostvaarders. En op de A12 vanuit de Duitse grens naar Utrecht. Half uur vertraging tussen knooppunt Velperbroek en afrit Wageningen. Staat 14 kilometer file daar. Dan naar de A28. Die is nog steeds dicht in beide richtingen. De weg Amersfoort-Zwolle bij de Harderbergerbrug. Omrijden via Apeldoorn over de A1 en de A50. Dat verklaart ook deels de drukte op de A1 die ik net noemde. Op de A50 vanuit Apeldoorn naar Arnhem voor knooppunt Waterberg. 12 kilometer file met een half uur vertraging. Dat komt door de file op de A12.
12: Altijd op de hoogte van wat er speelt. Samen met RTV Nunspeet.
14: In Nunspeet aan de Industrieweg 10A vindt u Heat Design, Olja Houtbouw en Veluzon. Zoekt u een nieuwe hout- of pelletkachel, een stijlvolle overkapping of zonwering op maat? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Van persoonlijk advies tot vakkundige montage. Wij ontzorgen u volledig. Kom langs in Nunspeet of kijk op ozbgroep.nl.
15: Als u op zoek bent naar een of misschien een of wellicht een, dan moet u toch echt naar Van Geene Auto's in Nunspeet. Daar kunt u terecht voor gebruikte personen- en bedrijfsauto's van alle merken in alle prijsklassen. Van Geene Auto's in Nunspeet. Moderne werkplaats, persoonlijke service en kwaliteitsoccasions. Kijk op vangeneauto's.nl. Oh, en die daar is voor mij.
16: Dit is wat Parasolei u te bieden heeft. Raamdecoratie, zonneschermen, rolluiken, shutters, horren en vrijstaande zonwering. En dit is wat Parasolei u er sowieso gratis bij levert. Service, garantie en kwaliteit. Parasolei. Kering 2, nummer 25 in Nunspeet. Of kijk op parasolei.nl.
17: Jacob en Kobe Ritsema, broer achter zus. Bezoek het Noord-Philips Kunstmuseum en geniet van Jacobs wijdse en ademende landschappen en Koba's stille, zorgvuldige interieurs en portretten. Het laat zien dat de tijd niet vooruit beweegt, maar juist dieper wordt. Iedere zaterdag vanaf 3:00 voor alle inwoners van de gemeente Nunspeet gratis toegang aan de winkelweg 17A in Nunspeet.
18: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Nunspeet, Elburg en Harderwijk.
19: Lunch, diner, borrelen en stappen.
20: Het is elk weekend feest in de gezelligste huiskamer van het bruine eet- en feestcafé De Stoof in Nunspeet. Live muziek, pubquiz, proeverijen en nog veel meer. Dans, zing en beleef een onvergetelijke tijd in het feestcafé van Nunspeet.
21: Gezelligheid en lekker eten. Kom naar De Stoof, dat moet je weten.
20: Hou onze socials in de gaten of kijk op destoofnunspeet.nl voor het menu en de agenda.
22: Bij Belen Lastechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Belen Lastechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
23: Een ongeluk zit in een klein hoekje. Autoschade komt meestal onverwacht en altijd ongelegen. Gelukkig is er MNL Autoschadeservice in Nunspeet. Wij herstellen de schade aan uw auto vakkundig en snel. En verzorgen de complete schadeafhandeling met de verzekeringsmaatschappij. Dus bij autoschade of schade aan bedrijfswagen of bus ga je naar de Marconiweg 36 in Nunspeet. Kijk voor meer informatie op mnlautoschade.nl. MNL Autoschadeservice. Uw schade is onze zorg.
12: En dit is hem vandaag. Op jouw nummer 1. Radio Nunspeet. Maak je klaar voor de allernieuwste knuffelplaat.

0: Dat was een liedje van BZN. En daarvoor de knuffelplaat voor vandaag, deze dinsdag de 8 september. Je zou eens moeten weten van Martijn Buwalda. En daar heb ik nog wat informatie over. Ja, dat is aangeleverd bij de knuffelplaat, dus dan moeten we dat ook eigenlijk wel even behandelen. Martijn Buwalda brengt met Je zou eens moeten weten een warm en persoonlijk Nederlandstalig nummer. Met zijn herkenbare stem weet hij grote gevoelens dichtbij en begrijpelijk te maken. De tekst die nodigt uit om een stil te staan bij wat je voor een ander betekent. De melodie is rustig en toegankelijk, waardoor de woorden alle ruimte krijgen. Het nummer voelt oprecht en dichtbij. Een knuffelplaat die je even laat luisteren en nadenken. Ja, en ik zat ook na te denken over Martijn Buwalda. Waar ken ik die van? En toen dacht ik ineens aan De voetstappen in het zand. Gijsje? Ja, Gijsje, ben je er ook bij? Ja, De voetstappen in het zand van Martijn Buwalda. Ja, vergelijkbaar met de knuffelplaat voor vandaag. Je zou eens moeten weten. Het is inmiddels 7:15. Fijn dat je luistert naar Radio Nunspeet. En blijf luisteren tot 9:00 nog. De Veluwe staat op. Wat hebben we? Nou, natuurlijk zo dadelijk de klomplaat. De horoscoop komt langs. De hoofdpunten van het nieuws ongeveer 8:30. Meteen gevolgd door de Roy Orbison-plaat. Het weerbericht komt nog langs. Kortom, voldoende reden om te blijven luisteren. Dan die klomplaat. Ja, ik heb het al eens vaker verteld. Klomplaat, ooit bedacht door collega Jan van der Meer hier bij Radio Nunspeet. En dat had toen te maken met het taxibedrijf Klomp. Nou ja, die naam werd zo vaak genoemd. Jan die werd er wel eens van beschuldigd. Oh, sluikreclame, dat soort dingen. En nou nee, dat was helemaal geen sluikreclame. Dat ging gewoon Nederlandstalige muziek, hoort bij een klomp. Nou, kijk eens aan. Nou, die klomplaat voor vandaag, die gaan we draaien op speciaal verzoek van Hans Sprong. Hans die wordt straks met een busje van nood wordt die naar de zorgboerderij, het Bakersfield, op het harde gebracht. En ja, er worden weer meer mensen met het busje vervoerd. En ja, de klomplaat en dan het busvervoerbedrijf van nood. Ach, 1 en 1 is 2. Het ligt heel dicht bij elkaar, maar zo af en toe mogen we die naam wel eens noemen. Want je weet het, als je in een busje van nood zit, dan zing je de hoogste noot. Nou, speciaal op verzoek van Hans Sprong voor vandaag. Ja, Marco Schuitmaker voor de 2e keer in het programma. Eigenlijk mag dat niet, maar voor Hans en zijn busgenoten maken we een uitzondering. Want zo dadelijk, dan komt hij langs met de Engel Bewaarder.
1: Hollands, herkenbaar.

0: Dat was hem dan, de Hollandse kolomplaat, zoals ik net al zei, op speciaal verzoek van Hans Prong. Hans die wordt zo dadelijk ook met een busje van Van Noot weer naar de zorgboerderij gebracht. En ach, laten we dan ook de busjes van de VTS erbij nemen. Want ja, anders zeggen ze weer, oh, waarom die Van Noot? Ja, die Van Noot die zingt de hoogste noot. Maar nee, ook de VTS-busjes natuurlijk. Plaatje was ook speciaal voor jullie. De engelbewaarder van Marco Schuitmaker. Het is inmiddels 21:50, oftewel tijd voor de verjaardagshoroscoop.
1: Jarig vandaag, dit zeggen de sterren. De verjaardagshoroscoop.
0: Nou, en dat is de verjaardagshoroscoop voor diegenen die vandaag, dinsdag 8 september, jarig zijn. Door flexibel te zijn blijft u veranderende situaties de baas. Een goed jaar om uw nieuwe vaardigheden eigen te maken, waardoor kansen zullen ontstaan. Door socialer te zijn en beter te communiceren kan een samenwerkingsverband ontstaan waarvan u zult genieten en niet durfde te dromen. Nou, heel spannend. Iedereen natuurlijk die vandaag op deze dinsdag, de 8e september, jarig is, van harte gefeliciteerd namens ons, niet alleen namens de redactie van de Veluwe staat op, maar natuurlijk namens alle RTV Nunspeet medewerkers.

Bandits. En die Endless Road, ja, het voordeel van zo'n Endless Road is, je kunt maar blijven lopen. Ja. Alleen hou wel één ding in de gaten, je moet ook ooit nog een keer terug. Dus bij deze. Hey, kijk even naar de website rtvnunspeet.nl en we zien daar een verhaal staan over kattenpis en muizenkeutels tussen de donaties.

Volgens een medewerker zijn tientallen vrijwilligers met dit sorteerwerk bezig. Nou, het hele verhaal over die kattenurine en de muizenuitwerpselen tussen de donaties. Je kunt het lezen op de website rtvnunspeet.nl.

0: Dit is Radio Nunspeet. Met de headlines.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In de ochtendspits loopt het verkeer rond de afgesloten Harden.

0: Bergerbrug in de A28 vast. Gisteren werd die brug acuut in beide richtingen gesloten, omdat rond de pijlers ervan zand en grind was weggespoeld. Doorgaande verkeer moet nu omrijden via Apeldoorn. Zeker 70 mensen zijn in Saoedi-Arabië gewond geraakt bij luchtaanvallen door Houthi-rebellen. Na een wapenstilstand van 4 jaar wordt er sinds vorige week weer gevochten tussen de Houthis en Saoedische coalitietroepen. De internationale luchthaven van Jakarta en 4 andere vliegvelden in Indonesië zijn weer open. Afgelopen dagen konden er geen vliegtuigen landen of opstijgen door een aswolk van de vulkaan Anak Krakatau. Het weer, veel bewolking, vanmiddag gaat het regenen en het wordt 16 tot 20 graden.
1: Radio Nunspeet Verkeer, ANWB.
2: Fikse ochtendspits in onze regio, 160 kilometer file bij elkaar. Werkzaamheden op de A1 Hengelo-Amersfoort. Bij Kootwijk een kwartiertje vertraging. Op de A1 Apeldoorn-Amsterdam een half uur tijdsverlies tussen Stroe en Hoevelaken. Op de A6 Emmeloord-Muiden bij Almere-Oostvaarders. 8 kilometer file en 20 minuten vertraging. En een half uur vertraging op de A12 vanuit Duitsland naar Utrecht bij afrit Wageningen. Staat 14 kilometer file vanaf knooppunt Velperbroek rijden er langzaam. De A28 is nog steeds in beide richtingen dicht. De weg Amersfoort-Zwolle. En dat is in beide richtingen. Richtingen bij de Hardenberger brug omrijden via Apeldoorn over de A1 en de A50. Op de A50 vanuit Apeldoorn naar Arnhem voor knooppunt Waterberg 13 kilometer file. Met een half uur vertraging komt door de file op de A12. Op de A50 vanuit Emmeloord naar Zwolle bij knooppunt Hattemerbroek een half uur vertraging. En door de afsluiting van de Hardenbergerbrug ook file op de N303 Harderwijk-Barneveld. Bij de aansluiting met de A1 4 kilometer en 20 minuten vertraging. 20 minuten vertraging op de N304 Apeldoorn-Ede. Bij de aansluiting met de N301 staat de file. En op de N305 Dronten-Almere. Bij de aansluiting met de A27 3 kilometer file met 25 minuten oponthoud.
1: Altijd op de hoogte van wat er speelt. Samen met RTV Nunspeet. Tot 9 uur. De Veluwe start op met Bart van Dijk.

Ja, inderdaad. Hij komt elke keer weer terug in de Veluwe. Start op. Elke ochtend naar de hoofdpunten van het journaal van 8:30. Dan horen we Roy Orbison. En vandaag heeft de redactie van de Veluwe Start op gekozen voor Wait van Roy Orbison. Goed, daar zijn we weer. Ja, inderdaad. Het laatste gedeelte van de Veluwe Start op voor deze dinsdag. Wat gaat er nog meer gebeuren? Nou, zo dadelijk het uitgebreide weerbericht. En we kijken ook nog even op de website rtvnunspeet.nl. En we zien daar een artikel. Boeren doen emotionele oproep aan de Nunspeetse politiek. Want de nood is heel hoog. Nou, luister, ons prachtige bedrijf is nu letterlijk vermalen. Met die woorden vertelde melkveehouder Anje Grin maandagavond, gisteravond, in het gemeentehuis van Nunspeet wat het landbouwbeleid volgens haar met haar gezin heeft gedaan. Samen met andere boeren uit de regio deed ze een dringende oproep aan de politiek. Voor de bijeenkomst werden brieven overhandigd aan de fracties van CDA en VVD met het verzoek hun landelijke partijen in beweging te krijgen. Grin, ze verhuisde vorig jaar naar het buitengebied van Nunspeet nadat haar gezin had besloten te stoppen met het melkveebedrijf. We hadden een prachtig melkveebedrijf, 250 melkkoeien. Aan alle regels hadden we voldaan. Geïnnoveerd, gemoderniseerd, verantwoord en klaar voor de toekomst. Toch bleek doorgaan volgens haar uiteindelijk niet mogelijk. Een wanhopig bericht dat ze daarover op Facebook plaatste ging volgens Grin de hele wereld over. Van België tot Australië, Nieuw-Zeeland en Rusland, en niemand kon dit snappen. Politici kwamen langs en volgens Grin werd haar meerdere keren voorgehouden dat er nog mogelijkheden waren. Na een jaar onderhandelen, heel veel tijd, heel veel mensen ontvangen, belangrijke mensen. Resultaat? Luister goed, nul. Grin waarschuwde de gemeenteraad vooral voor de gevolgen van een opeenstapeling van regels. Er liggen wel 10 stroppen om de nek van de boer die nu strak aangespannen worden. Volgens haar dreigen vooral familiebedrijven in de knel te komen. Juist de combinatie van al deze maatregelen maakt het zo complex en onhoudbaar. De gevolgen zijn volgens haar blijvend als bedrijven eenmaal verdwijnen. Als de bedrijven kapot gaan en sluiten, dat is onomkeerbaar. Ze komen nooit meer terug. Haar oproep aan de raadsleden was daarom scherp. Ik hoop vurig dat het gezonde verstand en vooral ook het boerenverstand hier in het gemeentehuis van Nunspeet terugkomt. Voorafgaande aan de vergadering overhandigden de boeren brieven aan CDA en VVD. Herman Smit, hij zegt ongeveer 400 agrariërs uit appgroepen voor boerenbelangen op de West-Veluwe te vertegenwoordigen. We maken ons grote zorgen over het landelijk beleid en over het provinciale beleid, zo zei hij. Volgens Smit zorgt dat beleid voor een afbraak van de agrarische sector. De brieven zijn bewust gericht aan het CDA en de VVD. Smit hoopt dat beide lokale fracties de boodschap doorgeven aan hun landelijke partijgenoten, zodat ze in de landelijke politiek een breekpunt gaan maken richting de minister. Buiten het gemeentehuis stonden enkele trekkers en hadden zich tientallen mensen verzameld. Politie en BOA's waren aanwezig en volgens Smit was het nadrukkelijk de bedoeling dat de actie rustig zou verlopen. Een vredig proces, maar de inhoud is zeer hard, zo zei hij. De nood is heel hoog en de tijd is kort. Eenmaal binnen richtte Smit zich niet alleen tot CDA en VVD, maar tot de volledige gemeenteraad. Hij wil dat Nunspeet zich inzet voor het behoud van boerenbedrijven en ook landbouwgrond. Gemeente, partijen, kom in actie, zo zei hij. Ook riep hij de gemeente op om landbouwgrond zoveel mogelijk te ontzien bij woningbouw en andere ontwikkelingen. Volgens Smit gaat de discussie verder dan alleen het belang van boeren. Hij wees op voedselvoorziening, werkgelegenheid, landschap en ook de leefbaarheid van het buitengebied. Aan het einde van zijn betoog maakte hij die boodschap nog één keer duidelijk. De nood is hoog,
Niet alleen voor de boeren, maar ook voor de burgers. Dat dus gisteravond allemaal in het gemeentehuis van Nunspeet. Het hele artikel kun je nalezen op de website rtvnunspeet.nl... onder de kop Boeren doen een emotionele oproep aan de Nunspeetse politiek... want de nood is heel hoog. Er staan ook een tweetal foto's bij geplaatst bij dit artikel... en om misverstanden te voorkomen... die meneer met de spijkerbroek en dat lichtblauwe blouseje met de korte mouwen, dat is de boer. Dus ja, en die andere man die daarop staat, om, zoals ik al zei, dat is om misverstanden te voorkomen. Iemand van de Nunspeetse politiek, want dat is namelijk Sander Klucht van de fractie van de VVD. Dus nogmaals, de meneer in het blouseje met de korte mouwen, dat is de boer. Je kunt het hele artikel nalezen op rtvnunspeet.nl.

Ja, ja, tijd voor het weerbericht. Maar eerst nog maar even het verhaaltje over Sander Kwarten afmaken. Want we hoorden zojuist Sander Kwarten met Spreken zonder woorden. Ja, daarom zingt hij. Het weer voor vandaag. In het noordwesten en uiterste westen valt vanmorgen al regen. Elders is het droog met vooral in het zuidoosten en oosten ook af en toe zon. Heel langzaam trekt de regen naar het oosten toe. Voor het zover is, wordt het in het zuiden van Limburg zo'n 24 of 25 graden. In de Randstad, daar wordt het een graad of 18, iets frisser dus. Er waait de zuidwestenwind, kracht 3 tot 5. Vanavond volgt overal enige tijd buiige regen. De komende nacht klaart het weer geregeld op en koelt het af naar zo'n 11 tot 15 graden. Morgen woensdag breekt zo nu en dan de zon door, maar valt ook geregeld een bui.

Dana Winner, een lied alleen voor kinderen, maar als je als volwassene geluisterd hebt, mag ook hoor, radio gewoon aan laten staan. Daarvoor de Everly Brothers met Wake Up Little Susie. Brengt ons bij het eind van deze aflevering van de Veluwe Start op. We gaan ruimte maken zo dadelijk voor de reclameboodschappen, het journaal van 9 uur en natuurlijk de knuffelplaat. En daarna, de ochtendkracht. Vandaag met Henry Slijkhuis, straks ook nog van 12 tot 2. Het tussen de middag lunchprogramma Eet U Smakelijk met Gerard Smit en Rob Bogers. Op de nieuwsredactie, daar zijn ze inmiddels ook. Bernadette is daar aanwezig en ze heeft gezelschap van iemand van de VRMG. Ik weet nooit of dat nou Janno is of Joël, maar dat zal ik zo dadelijk even vragen. Hij heeft geen naambordje op. Dus wat dat betreft, ach nee, het komt goed. Hey, ik heb nog één liedje voor je. En dat zijn de Volendamse Cats. Ja, kan niet missen. Hey, morgenochtend tussen 7 en 9 spreken we elkaar weer voor de woensdagochtendstart. Heel veel plezier met de verdere programmering van Radio Nunspeet. En graag tot morgen. I can still remember.

0: auto maakt een raar geluid of hij doet helemaal niks meer? Geen paniek. Bij Auto Remco in Nunspeet fixen ze het gewoon. Auto Remco, voor onderhoud, reparatie, APK, banden en airco-service. Maar ook betrouwbare occasions tegen een eerlijke prijs. Auto Remco, Marconiweg 9A in Nunspeet. Autoremco.nl.
1: Ontspannen overnachten in het inspirerende hart van natuurgebied De Veluwe. Dat wil iedereen wel, toch? Je voelt je direct thuis bij de Roskam. De hippe, historische dorpsherberg Hartje Nunspeet. Kom 7 dagen per week gezellig langs voor een koffie, lunch, diner of een nachtje weg. Culinair genieten in ons restaurant. Bij de Roskam wordt er namelijk nog echt gekookt. Iets te vieren? In onze huiskamer kan je met maximaal 35 personen een onvergetelijke avond creëren. De Roskam, een thuis voor iedereen. Kijk op deroskamnunspeet.nl.
0: Ook voor de beste autoshampoos, poetsdoeken, bandenzwart, velgenreiniger, motorolie, motortoevoegingen en ruitenwisselvloeistof. Auto Remco, Marconiweg 9A in Nunspeet.

0: heerlijk in te relaxen. Op maat gemaakt van de beste materialen met een eerlijke prijs. Bij Weber Woonwereld in Elburg staan er wel 100. Laat je vrijblijvend adviseren en kies een stoel die echt bij jou past.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Op zoek naar een bemoedigend boek, een mooie kaart of een betekenisvol cadeau? Bij christelijke boekhandel Blijmare in Nunspeet vind je een verrassend breed assortiment voor jong en oud. Een plek waar je welkom bent aan de koffietafel voor een goed gesprek of gewoon even rust. Met liefde gerund door vrijwilligers, zodat er meer overblijft voor goede doelen. Kom langs aan de Stationslaan in Nunspeet of kijk op blijmarenunspeet.nl.
3: De Veluwe smaakt naar ambacht, avontuur en verrassingen op elke hoek. Op de Veluwe Fair proef, beleef en ervaar je het beste van de regio. Ontdek lokale makers, inspirerende workshops, bijzondere demonstraties en activiteiten voor jong en oud. Veluwe Fair, 17 en 18 oktober in het Nationaal Hippie Centrum in Ermelo. Bestel nu je tickets op veluwefair.nl.
4: Op zoek naar de nieuwste modetrends? Ontdek Van den Pol Mode. Voor de mooiste dames- en herenmode. Perfect voor elke gelegenheid. Van casual tot chic. Of je nu op zoek bent naar een nieuwe look of een persoonlijk stijladvies. Onze mode-experts staan altijd voor je klaar. Bezoek vandenpolmode.nl voor inspiratie. Of kom langs in de winkel en ervaar zelf de kwaliteit en sfeer.
1: Van den Pol Mode. Jouw stijl, jouw keus.
4: Dorpstraat 46 in Nunspeet.
5: Bij Dekker Verhuur verhuren ze eigenlijk zoveel dat het nooit in een reclamespotje past. Maar ik ga het toch proberen. Aanhangers, betonwerken, gereedschap, partytenten, hoogwerkers, hekwerken, heftrucks, liften, van waterhoge drukreinigers.
6: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
7: Goedemorgen. Je luistert naar A1 Radio.
8: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
7: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
8: Met nu het regio actueel nieuws van 9 uur.
9: Dit is Jos Thuijstra met het radionieuws op A1 Radio. De politie is gisteravond met veel eenheden uitgerukt naar de Hengsdalse weg in Nijmegen, na een melding over mogelijke schoten. De melding kwam kort na 9 uur binnen. Agenten hebben tot vanmorgen geen aanwijzingen gevonden dat er werkelijk is geschoten. De grote inzet houdt verband met verhoogde waakzaamheid na het recente geweld in het nabijgelegen Overasselt. Daar werd vorige week een bewaker doodgeschoten en raakten 2 agenten gewond. De afsluiting van de A28 bij Nijkerk veroorzaakt al vroeg lange files. De Hardenbergenbrug is in beide richtingen dicht, omdat rond de brugpijlers zand en grind zijn weggespoeld. Daardoor kan Rijkswaterstaat de veiligheid niet garanderen. Verkeer tussen Amersfoort en Zwolle wordt via Apeldoorn over de A1 en A50 omgeleid. Daar stond rond 6:45 17 kilometer file. Hoe lang de afsluiting duurt is nog niet bekend. Inwoners en hulpverleners in New York zijn na de aanslagen van 11 september 2001 mogelijk misleid over de luchtkwaliteit. Dat schrijft de New York Times op basis van vrijgegeven documenten. Daaruit blijkt dat in stofmonsters in Lower Manhattan gevaarlijk hoge concentraties asbest werden gemeten. Toch verzekerden stadsbestuurders dat de lucht veilig was en konden mensen terugkeren. Duizenden betrokkenen kregen later ernstige gezondheidsproblemen. De groei van zonne-energie in Nederland neemt flink af. Dat komt volgens de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland vooral doordat zonnepanelen financieel minder aantrekkelijk worden. Voor huishoudens speelt het verdwijnen van de salderingsregeling vanaf volgend jaar een belangrijke rol. Grote zonneparken en bedrijven lopen tegen problemen aan, zoals een overbelast stroomnet. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland verwacht de komende jaren een nog lagere groei van zonne-energie. Dan nog het weer, zwaar bewolkt en regelmatig regen. Lokaal kan er 2 tot 4 mm vallen bij een neerslagkans van 90%. Het wordt rond 20 graden. De zuidwestenwind is matig tot krachtig, windkracht 4. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
10: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

Soms loopt het even net wat anders. Soms gaat het niet zoals je wil. Soms is het leven een stuk harder. Soms zijn de melodieën stil.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De politie is gisteravond met veel eenheden uitgerukt naar de Hengsdalseweg in Nijmegen na een melding over mogelijke schoten. De melding kwam kort na 9:00 binnen. Agenten hebben tot vanmorgen geen aanwijzingen gevonden dat er werkelijk is geschoten. De afsluiting van de A28 bij Nijkerk veroorzaakt al vroeg lange files. De Hardenbergenbrug is in beide richtingen dicht omdat rond de brugpijlers zand en grind zijn weggespoeld. Inwoners en hulpverleners in New York zijn na de aanslagen van 11 september 2001 mogelijk misleid over de luchtkwaliteit. Dat schrijft de New York Times op basis van vrijgegeven documenten. De groei van zonne-energie in Nederland neemt flink af. Dat komt volgens de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland vooral doordat zonnepanelen financieel minder aantrekkelijk worden. Het weer, zwaar bewolkt en regelmatig regen. Lokaal kan er 2 tot 4 mm vallen bij een neerslagkans van 90%. Het wordt rond 20 graden. De zuidwestenwind is matig tot krachtig, windkracht 4. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

0: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: Goedemorgen. Je luistert naar A1 Radio.
0: Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 10 uur.
2: Dit is Jos Thuis met het radio nieuws op A1 Radio. De leesvaardigheid van Nederlandse 15-jarigen is opnieuw verslechterd. Dat blijkt uit een internationaal onderzoek van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, de OESO. Het onderzoek vergelijkt iedere 3 jaar de prestaties van jongeren op het gebied van lezen, wiskunde en natuurwetenschappen. Nederland zakt bij leesvaardigheid verder weg ten opzichte van andere landen. Kleine verschillen op de ranglijst zijn volgens onderzoekers niet altijd betekenisvol. Rusland heeft aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev hervat. Bij aanvallen met raketten en drones zijn volgens de autoriteiten zeker 2 mensen gedood en 10 anderen gewond geraakt. Verschillende woongebouwen, een school en auto's liepen schade op. De beschietingen volgden kort na het vertrek van de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner. Hun gesprekken in Moskou en Kiev leverden geen concrete doorbraak richting vrede op. Het dodental door explosies op een legerbasis in Bolivia is opgelopen tot 9. Het ongeluk gebeurde vrijdag in Viacha, ongeveer 30 kilometer van de regeringsstad La Paz. Op de basis lag onder meer vuurwerk en ander explosief materiaal opgeslagen. Meer dan 80 mensen raakten gewond en ook woningen in de omgeving liepen schade op. De oorzaak van de 2 ontploffingen wordt nog onderzocht. De gemeente Amsterdam heeft in stadsdeel Noord tijdelijk een prullenbak midden op een fietspad geplaatst. De opvallende situatie ontstond na de renovatie van een rotonde aan de Statenjachtstraat. Volgens de gemeente dient de afvalbak als tijdelijke afsluiting om auto's tegen te houden en fietsers te beschermen, omdat er geen paaltje beschikbaar was. Buurtbewoners noemen de oplossing opmerkelijk. De prullenbak wordt binnenkort vervangen door een verkeerspaaltje. Dan nog het weer, zwaar bewolkt en regelmatig regen. Lokaal kan er 2 tot 4 mm vallen bij een neerslagkans van 90%. Het wordt rond 20 graden. De zuidwestenwind is matig tot krachtig, windkracht 4. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Bianca Daming van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim 1 uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je 1 kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: 1 Radio. De stem van jouw regio. AE Radio. Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Jos Tuinstaan met de hoofdpunten van het Radio Nieuws op A1 Radio. De leesvaardigheid van Nederlandse 15-jarigen is opnieuw verslechterd. Dat blijkt uit een internationaal onderzoek van de OESO. Rusland heeft de aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev hervat. Bij aanvallen met raketten en drones zijn volgens de autoriteiten zeker 2 mensen gedood en 10 anderen gewond geraakt. Het dodental door explosies op een legerbasis in Bolivia is opgelopen tot 9. De gemeente Amsterdam heeft in stadsdeel Noord tijdelijk een prullenbak midden op een fietspad geplaatst. Het weer zwaar bewolkt en regelmatig regen. Lokaal kan er 2 tot 4 mm vallen bij een neerslagkans van 90%. Het wordt rond 20 graden. De zuidwestenwind is matig tot krachtig, windkracht 4. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
2: A1 Radio.
0: A1 Radio. De stem van jouw regio.

FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedemorgen, je luistert naar A1 Radio.
2: Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 11 uur.
3: Dit is Jos Thuijstra met het radionieuws op A1 Radio. Een groep gedupeerde toeslagenouders eist dat de Rijksrecherche onderzoek doet naar verborgen digitale archieven van de Belastingdienst, meldt Trouw. Een eerder ontdekte datakluis bevat 64 miljoen bestanden, waarvan een deel niet is verstrekt aan de parlementaire enquêtecommissie over de toeslagenaffaire. De ouders willen weten of informatie bewust is achtergehouden. Het kabinet ziet vooralsnog geen aanwijzingen voor strafbaar handelen. In oktober begint wel een onafhankelijk onderzoek naar de gang van zaken. Een tanker met vloeibaar gemaakt aardgas uit Qatar is door de straat van Hormuz gevaren. Het schip, de Al-Ghuraytiyat, is onderweg naar Pakistan. Het is de eerste Qatarese gastanker die de belangrijke vaarroute passeert sinds het uitbreken van de oorlog in het Midden-Oosten. Iran gaf toestemming voor de doorvaart. De passage is belangrijk omdat Qatar normaal ongeveer een vijfde van al het vloeibaar gemaakte aardgas ter wereld produceert. De Duitse politie heeft bij elektriciteitscentrale Weisweiler vlakbij Aken opnieuw een brief gevonden waarin sabotage wordt opgeëist. In de omgeving lagen zelfgemaakte lanceer- en explosieve installaties. Daarmee moesten geleidende draden in hoogspanningsleidingen worden geschoten om kortsluiting te veroorzaken. De politie zoekt een 48-jarige man uit Gevelsberg. De nog voortvluchtige dader zou uit protest tegen fossiele energie aanvallen op het Duitse stroomnet hebben gepleegd. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn in Veenhuizen begonnen aan een streekbezoek aan de Kop van Drenthe. In het gevangenismuseum en gevangenis Esserheem spreken zij onder meer met gedetineerden die werken, een opleiding volgen of deelnemen aan een speciaal programma voor vaders. Later bezoekt het koningspaar Zeien, Eelde en Assen. Centraal staat de samenwerking aan leefbaarheid, sociale verbinding, veiligheid en toekomstige landbouw. Dan nog het weer. Zwaar bewolkt en regelmatig regen. Het is rond 20 graden. De zuidwestenwind is matig tot krachtig. Windkracht 4. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zometeen in het volgende uur.

0: straat van Hormuz gevaren. De Duitse politie heeft bij elektriciteitscentrale Weisweiler vlakbij Aken opnieuw een brief gevonden waarin sabotage wordt opgeëist. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn in Veenhuizen begonnen aan een streekbezoek aan de kop van Drenthe. Het weer zwaar bewolkt en regelmatig regen. Het is rond de 20 graden. De zuidwestenwind is matig tot krachtig, windkracht 4. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
1: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

0: Radio.
1: Op 93.5 FM en op 106.8 FM.
0: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving.
1: Dit is A1 Radio.
0: De stem.

Adverteren op AE Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.

0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 12 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Er zijn 3 schilderijen van de Franse kunstenaar Renoir gestolen uit een museum in Cagnes-sur-Mer. De waarde van die kunstwerken wordt op zo'n 9 miljoen euro geschat. De inbraak gebeurde vanochtend vroeg in het museum Renoir, dat is gevestigd in de voormalige woning van de kunstenaar. Rond 6 uur ging het alarm af en de politie was binnen 5 minuten ter plaatse. Op camerabeelden zijn 2 verdachten gezien die nog voortvluchtig zijn. Een 4e kunstwerk werd tijdens de vlucht achtergelaten. Staatssecretaris Thiele van Onderwijs noemt het verbeteren van de leesvaardigheid van middelbare scholieren een zaak van de lange adem. Uit de nieuwste PISA-cijfers blijkt dat 39% van de jongeren nu al laaggeletterd is of dat risico loopt. En dat is veel meer dan het Europese gemiddelde van 29%. Thiele wil de dalende trend binnen 3 jaar ombuigen en de lat hoger leggen voor leerlingen en scholen. En nieuwe, strengere kerndoelen voor Nederlands en ook voor rekenen moeten daarbij helpen. Het Verenigd Koninkrijk trekt 116 miljoen euro uit voor extra luchtverdediging voor Oekraïne. Dat geld gaat onder andere naar Patriot-raketten die voor Oekraïne in de VS worden gekocht. Het land vraagt al langere tijd om meer van deze luchtafweerraketten, omdat Rusland zijn aanvallen op Oekraïne de afgelopen maanden heeft opgevoerd. Ook nieuwe drones en snelle ballistische raketten zorgen voor grote problemen. De bondgenoten van Oekraïne bespreken vandaag verdere wapensteun. En het Europese Hof van Justitie oordeelt dat het Belgische Vlaams Belang mogelijk schade heeft toegebracht aan het merk IKEA. De partij gebruikte de naam, de logo's en illustraties van IKEA voor een plan over asiel en immigratie onder de titel Immigratie kan echt anders. Het Zweedse bedrijf stapte daarop naar de rechter omdat het gebruik zonder toestemming was. Het Vlaams Belang beriep zich op de vrijheid van meningsuiting. Een Belgische rechtbank moet er nu een definitieve beslissing over nemen. Het weer bewolkt met op steeds meer plaatsen regen, het laatst in het uiterste oosten en zuidoosten. De temperatuur varieert van zo'n 18 tot 24 graden en er staat een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Dit is Bianca Daming van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
4: You don't have to be beautiful.

0: Je luistert naar A1 Radio. Hits from the Heartland, the best new country, hoor je hier. Elke zondagmiddag van 5 tot 7 op A1 Radio.
1: Hits from the Heartland with Camille Janssen.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Er zijn 3 schilderijen van de Franse kunstenaar Renoir gestolen uit een museum in Cagnes-sur-Mer. Op camerabeelden zijn 2 verdachten gezien die nog voortvluchtig zijn. Staatssecretaris Thiele van Onderwijs noemt het verbeteren van de leesvaardigheid van middelbare scholieren een zaak van de lange adem. Uit de nieuwste PISA-cijfers blijkt dat 39% van de jongeren nu al laaggeletterd is of dat risico loopt. Het Verenigd Koninkrijk trekt 116 miljoen euro uit voor extra luchtverdediging voor Oekraïne. Dat geld gaat onder andere naar Patriot-raketten die voor Oekraïne in de VS worden gekocht. En het Europese Hof van Justitie oordeelt dat het Belgische Vlaams Belang mogelijk schade heeft toegebracht aan het merk IKEA door ongeoorloofd gebruik van naam, logo's en illustraties. Het weer bewolkt met op steeds meer plaatsen regen, het laatst in het uiterste oosten en zuidoosten. De temperatuur varieert van zo'n 18 tot 24 graden en er staat een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

0: adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: Goedemiddag. Je luistert naar A1 Radio.
0: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 1 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Ouders die zich zorgen maken dat hun kind betrokken is bij criminaliteit kunnen vanaf vandaag bellen met het speciale hulpnummer 088-20-80090. De telefoonlijn is bedoeld voor ouders en naasten die bijvoorbeeld ander gedrag of een plotselinge overvloed aan geld en spullen zien. Ze kunnen ook bij alleen een onderbuikgevoel al om advies vragen. Hulpverleners van Keerpunt kijken samen met ouders wat ze kunnen doen om het contact met het kind te behouden en de situatie niet erger te maken. Het bellen is anoniem. Er zijn 3 schilderijen van de Franse kunstenaar Renoir gestolen uit een museum in Cagnes-sur-Mer. De waarde van die kunstwerken wordt op zo'n 9 miljoen euro geschat. De inbraak gebeurde vanochtend vroeg in het Musée Renoir, dat is gevestigd in de voormalige woning van de kunstenaar. Rond 6 uur ging het alarm af en de politie was binnen 5 minuten ter plaatse. Op camerabeelden zijn 2 verdachten gezien die nog voortvluchtig zijn. Een 4e kunstwerk werd tijdens de vlucht achtergelaten. Staatssecretaris Thiele van Onderwijs noemt het verbeteren van de leesvaardigheid van middelbare scholieren een zaak van de lange adem. Uit de nieuwste PISA-cijfers blijkt dat 39% van de jongeren nu al laag geletterd is of dat risico loopt. En dat is veel meer dan het Europese gemiddelde van 29%. Thiele wil de dalende trend binnen 3 jaar ombuigen en de lat hoger leggen voor leerlingen en scholen. En nieuwe, strengere kerndoelen voor Nederlands en ook voor rekenen moeten daarbij helpen. En de beroemde pindakaasvloer van de in juni overleden Wim T. Schippers is na ruim 8 weken opgeruimd. Het kunstwerk in het depot van Museum Boijmans van Beuningen trok 48.000 bezoekers. De vloer bestond uit zo'n 390 kilo pindakaas en wordt nu gecomposteerd omdat hergebruik niet hygiënisch genoeg was. In totaal stapten 48 bezoekers in het kunstwerk en werden er 5 telefoons uit de pindakaas gehaald. 782 bezoekers lieten een kaartje achter voor Schippers die de pindakaasvloer in 1962 bedacht. Het weer bewolkt met op steeds meer plaatsen regen, het laatst in het uiterste oosten en zuidoosten. De temperatuur varieert van zo'n 18 tot 24 graden en er staat een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim 1 uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn en dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Zometeen in het volgende uur op A1.

0: 1 Radio. De stem van jouw regio. AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: AE Radio.
0: AE Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is

100%. Op 93.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Ouders die zich zorgen maken dat hun kind betrokken is bij criminaliteit kunnen vanaf vandaag bellen met het speciale hulpnummer 088-20-800-90. Er zijn 3 schilderijen van de Franse kunstenaar Renoir gestolen uit een museum in Cagnes-sur-Mer. Op camerabeelden zijn 2 verdachten gezien die nog voortvluchtig zijn. Staatssecretaris Thiele van Onderwijs noemt het verbeteren van de leesvaardigheid van middelbare scholieren een zaak van de lange adem. Uit de nieuwste PISA-cijfers blijkt dat 39% van de jongeren nu al laaggeletterd is of dat risico loopt. En de beroemde pindakaasvloer van de in juni overleden Wim T. Schippers is na ruim 8 weken opgeruimd. Het kunstwerk in het depot van Museum Boijmans van Beuningen trok 48.000 bezoekers. Het weer bewolkt met op steeds meer plaatsen regen, het laatst in het uiterste oosten en zuidoosten. De temperatuur varieert van zo'n 18 tot 24 graden en er staat een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

0: op 93.5 FM en op 106.8 FM.
1: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving.
0: Dit is A1 Radio.
1: De stem van jouw regio.

0: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: A1 Mediagroep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
2: Goedemiddag, je luistert naar A1 Radio.
0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
2: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 2 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Volgens Haagse bronnen gaat minister Letcher de voorlopige erkenning van Ongehoord Nederland intrekken. Daarmee zet ze vanmiddag de eerste formele stap om de omroep uit het publieke bestel te zetten. ON krijgt eerst nog de kans om mondeling te reageren. 10 dagen erna neemt de minister een definitief besluit. De NPO en het Commissariaat voor de Media willen dat ON verdwijnt. Ook in de Tweede Kamer is daar brede steun voor. Het zou voor het eerst zijn dat een omroeperkenning wordt ingetrokken. De Duitse politie heeft de voortvluchtige verdachte opgepakt die voor een serie sabotageaanvallen op de elektriciteitsvoorziening verantwoordelijk is. De 48-jarige Daniel V. werd aangehouden bij een verkeerscontrole. De Frankfurter Allgemeine Zeitung meldt dat hij werd gearresteerd in Weisweiler in Noord-Rijn-Westfalen, niet ver van zijn woonplaats. De arts en vooral extremistische klimaatactivist eiste sabotagepogingen bij Duitse transformatorstations, hoogspanningskabels en energiecentrales op. Ouders die zich zorgen maken dat hun kind betrokken is bij criminaliteit kunnen vanaf vandaag bellen met het speciale hulpnummer 088-20-80090. De telefoonlijn is bedoeld voor ouders en naasten die bijvoorbeeld ander gedrag of een plotselinge overvloed aan geld en spullen zien. Ze kunnen ook bij alleen een onderbuikgevoel al om advies vragen. Hulpverleners van Keerpunt kijken samen met ouders wat ze kunnen doen om het contact met het kind te behouden en de situatie niet erger te maken. Het bellen is anoniem. En Rusland is ervan overtuigd dat de overwinning op Oekraïne heel dichtbij is. Dat zei Kremlin-woordvoerder Peskov, ondanks zware Russische verliezen en weinig terreinwinst aan het front. Zijn uitspraken wijzen er ook op dat onderhandelingen met Oekraïne voorlopig weinig lijken op te leveren. Amerikaanse onderhandelaars waren afgelopen weekend in Moskou en Kiev om over vrede te praten. De Oekraïnse president Zelensky wil nog deze maand met de VS aan tafel om over extra luchtverdediging te spreken. Het weer bewolkt met op steeds meer plaatsen regen, het laatst in het uiterste oosten en zuidoosten. De temperatuur varieert van zo'n 18 tot 24 graden en er staat een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
2: Dit is Bianca Daming van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: AE Radio. De stem van jouw regio. AE Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is

0: Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: Op 93.5 en op 106.8 FM.
0: De stem van jouw regio.
1: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving. A1 Radio.

Elke zaterdagmiddag van 2 tot 5 op A1 Radio. Sportmatinee. We volgen alle wedstrijden uit de regio en houden jou op de hoogte van de ontwikkelingen. Sportmatinee wordt mede mogelijk gemaakt door Carprof Jos Bouw. De professionals voor uw auto, bedrijfswagens en campers.

0: En Rusland is ervan overtuigd dat de overwinning op Oekraïne heel dichtbij is. Dat zei Kremlin-woordvoerder Peskov, ondanks zware Russische verliezen en weinig terreinwinst aan het front. Het weer bewolkt met op steeds meer plaatsen regen, het laatst in het uiterste oosten en zuidoosten. De temperatuur varieert van zo'n 18 tot 24 graden en er staat een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
1: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
2: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
1: A1 Radio.

A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. De stem van jouw regio.

0: Radio. Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 3 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Politieke partijen BBB en 50PLUS blijven de vakbonden steunen in hun verzet tegen de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Ook Pro en SP spraken tijdens een protestactie in Den Haag weer hun steun uit. Het kabinet wil een deel van de geplande bezuinigingen op uitkeringen schrappen, maar andere maatregelen worden voorlopig alleen uitgesteld. En dat is niet genoeg voor de vakbonden die tegen de plannen blijven protesteren. In de Eerste Kamer is zonder BBB en Pro een meerderheid erg moeilijk. Volgens Haagse bronnen gaat minister Letcher de voorlopige erkenning van Ongehoord Nederland intrekken. Daarmee zet ze vanmiddag de eerste formele stap om de omroep uit het publieke bestel te zetten. ON krijgt eerst nog de kans om mondeling te reageren. 10 dagen erna neemt de minister een definitief besluit. De NPO en het Commissariaat voor de Media willen dat ON verdwijnt. Ook in de Tweede Kamer is daar brede steun voor. Het zou voor het eerst zijn dat een omroeperkenning wordt ingetrokken. De Duitse politie heeft de voortvluchtige verdachte opgepakt die voor een serie sabotageaanvallen op de elektriciteitsvoorziening verantwoordelijk is. De 48-jarige Daniel V. werd aangehouden bij een verkeerscontrole. De Frankfurter Allgemeine Zeitung meldt dat hij werd gearresteerd in Weisweiler in Noord-Rijn-Westfalen, niet ver van zijn woonplaats. De arts en vooral extremistische klimaatactivist eiste sabotagepogingen bij Duitse transformatorstations, hoogspanningskabels en energiecentrales op. En de Duitse supermarktketen Kaufland is begonnen met een Nederlandse online marktplaats. Het bedrijf gaat daarmee vooral de concurrentie aan met Bol en Amazon. Nederlandse klanten kunnen het terecht voor zo'n 9 miljoen producten, van klus- en tuinartikelen tot elektronica, die worden aangeboden door duizenden verschillende verkopers. Kaufland heeft in Europa meer dan 1600 fysieke winkels, maar is in Nederland voorlopig alleen via internet aanwezig. Het bedrijf wil online de grootste in Europa worden. Het weer bewolkt met op steeds meer plaatsen regen, het laatst in het uiterste oosten en zuidoosten. De temperatuur varieert van zo'n 18 tot 24 graden en er staat een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
3: A1 Radio.
0: A1 Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

0: en de beste muziek. AN Radio is thuis in jouw regio. Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op AN Radio. Politieke partijen BBB en 50PLUS blijven de vakbonden steunen in hun verzet tegen de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Ook Pro en SP spraken tijdens een protestactie in Den Haag weer hun steun uit. Volgens Haagse bronnen gaat minister Letcher de voorlopige erkenning van Ongehoord Nederland intrekken. Daarmee zet ze vanmiddag de eerste formele stap om de omroep uit het publieke bestel te zetten. De Duitse politie heeft de voortvluchtige verdachte opgepakt die voor een serie sabotageaanvallen op de elektriciteitsvoorziening verantwoordelijk is. De 48-jarige Daniel V. werd aangehouden bij een verkeerscontrole. En de Duitse supermarktketen Kaufland is begonnen met een Nederlandse online marktplaats. Het bedrijf gaat daarmee vooral de concurrentie aan met Bol en Amazon. Het weer bewolkt met op steeds meer plaatsen regen, het laatst in het uiterste oosten en zuidoosten. De temperatuur varieert van zo'n 18 tot 24 graden en er staat een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op AN Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

0: steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedemiddag, je luistert naar A1 Radio.
2: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 4 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. De publieke tribune van de Tweede Kamer is vandaag ontruimd na een pro-Palestijns protest. Tijdens het vragenuur werd 3 keer kort na elkaar geroepen vanaf de tribune. Kamervoorzitter Van Kampen schorste daarop de vergadering en liet eerst een vrouw wegvoeren. Toen er daarna nog 2 mensen begonnen te roepen, besloot hij de hele tribune te laten ontruimen. De Tweede Kamer werd ook beklad met rode verf. Op de deuren en een ramen bij de ingang werd onder meer boycott Israël gespoten. Rond deze tijd geeft minister Letchert een toelichting op het voorgenomen besluit om de licentie van Ongehoord Nederland in te trekken. Ze wil de omroep uit het publieke bestel zetten vanwege aanhoudende problemen met onder meer de journalistieke en bestuurlijke regels. ON mag nog wel reageren op het besluit en kan daarna eventueel naar de rechter stappen. Totdat er een definitieve beslissing is, mag de omroep gewoon blijven uitzenden. ON staat al langer onder verscherpt toezicht en kreeg al meerdere boetes. De landelijke OV-staking van morgen zal waarschijnlijk maar beperkt gevolgen hebben voor de Nederlandse economie. Dat verwachten economen omdat de staking ruim van tevoren is aangekondigd en er ook veel mensen kunnen thuiswerken. Voor bedrijven kan de schade daardoor meevallen, al kunnen afspraken en bijeenkomsten worden uitgesteld. Voor mensen die niet thuis kunnen werken, bijvoorbeeld in de zorg, kan de staking wel problematisch zijn, zeker met uitgevallen streekbussen. En IJsland heeft de Amerikaanse ambassadeur op het matje geroepen om een kaart van president Trump, waarop een groot deel van Noord-Amerika, de Caraïben en IJsland ingekleurd zijn met de Amerikaanse vlag. De IJslandse buitenlandminister noemt de boodschap volstrekt ongepast. Trump zette die kaart online nadat de Europese Commissie 200 miljoen euro voor Groenland had aangekondigd. Zijn wens om Groenland bij de VS te voegen zorgt al langer voor oplopende spanningen met Europa. Het weer bewolkt met op steeds meer plaatsen regen, het laatst in het uiterste oosten en zuidoosten. De temperatuur varieert van zo'n 18 tot 24 graden en er staat een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: A1 Radio, goedemiddag.
4: Onderweg, op het werk en thuis, dit is

elke zaterdagmiddag van 2 tot 5 op A1 Radio. Sportmatinee. We volgen alle wedstrijden uit de regio en houden jou op de hoogte van de ontwikkelingen. Sportmatinee wordt mede mogelijk gemaakt door Carprof Jos Bouw. De professionals voor uw auto, bedrijfswagens en campers.

0: Rusland heeft de Amerikaanse ambassadeur op het matje geroepen om een kaart van president Trump waarop een groot deel van Noord-Amerika, de Caraïben en IJsland ingekleurd zijn met de Amerikaanse vlag. Het weer bewolkt met op steeds meer plaatsen regen, het laatst in het uiterste oosten en zuidoosten. De temperatuur varieert van zo'n 18 tot 24 graden en er staat een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
1: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
2: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
1: A1 Radio. De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving.
2: Dit is A1 Radio. De stem van jouw regio.

0: 105 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.
1: Now, when I was a young boy...

0: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 5 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Door de OV-staking van morgen boeken veel Nederlanders een deelauto als alternatief vervoer. Aanbieders van deelauto's zien daardoor een flinke stijging in het aantal reserveringen. Snapcar kreeg al honderden extra boekingen binnen, ruim 2 keer zoveel als op een normale woensdag. En bij MyWheels ligt het aantal geboekte ritten zelfs bijna 4 keer zo hoog. De aanbieders verwachten dat de vraag morgenochtend nog verder toeneemt, want veel mensen regelen hun vervoer pas op het laatste moment. 12 landen willen de handel met illegale Israëlische nederzettingen op de westelijke Jordaanoever aanpakken. Het gaat onder meer om Canada, Frankrijk, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en de Scandinavische landen. Die landen kunnen zelf maatregelen nemen of pleiten voor Europese maatregelen. Volgens hen ondermijnen de uitbreiding van de nederzettingen en het geweld van kolonisten de kans op een twee-staten-oplossing. Ze roepen Israël op om de uitbreiding van de nederzettingen te stoppen. De publieke tribune van de Tweede Kamer is vandaag ontruimd na een pro-Palestijns protest. Tijdens het vragenuur werd 3 keer kort na elkaar geroepen vanaf de tribune. Kamervoorzitter Van Kampen schorste daarop de vergadering en liet eerst een vrouw wegvoeren. Toen er daarna nog 2 mensen begonnen te roepen, besloot hij de hele tribune te laten ontruimen. De Tweede Kamer werd ook beklad met rode verf. Op de deuren en een ramen bij de ingang werd onder meer boycott Israël gespoten. En minister Rianne Letschert is een procedure gestart om de erkenning van ongehoord Nederland in te trekken. Volgens haar kan ze ook niet anders nadat het commissariaat voor de media heeft vastgesteld dat de omroep zich structureel niet aan de wet houdt. Ook de NPO heeft de minister gevraagd om in te grijpen. ON krijgt eerst nog de kans om op het besluit te reageren. Letschert zegt dat ze die reactie zorgvuldig zal beoordelen voordat ze definitief beslist. Een juridische procedure kan nog jaren gaan duren. Het weer bewolkt met her en der regen, vannacht vooral in de noordelijke helft van het land bij 11 tot 16 graden en een matige aan de kust vrij krachtige westelijke wind. Morgen is het grijs met regen en kans op onweer bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Dit is Bianca Daming van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: A1 Radio, goedemiddag.
3: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

randje van de top 20. De nieuwe single van Ella Langley en Loving Life Again. Elke week om deze tijd hoor je de best new country hier. Lokaal, landelijk en wereldwijd. Met uit Australië, Mac Geiger en Stringby.

De grote opvolger van Better Me For You, Brown Eyes. De nieuwe single van Max McNown heet Done For. Hij is altijd helemaal bijgewerkt en actueel. De openbare Spotify playlist van Hits from the Heartland. Volg hem, download hem en neem hem overal en altijd met je mee. Meer dan 3 uur lang de allerlekkerste new country van dit moment. Hier is Jason Aldean.

14 Country Airplay uit 2021 voor uit Raleigh, North Carolina, Priscilla Block en Just About Over You. En de Country Throwbacks komen uit dat jaar in deze aflevering van Hits van the Heartland. Terug naar de chart van het ogenblik, hier is Riley Green en Think As You're Drunk.

0: Elke week zetten we in Hits from the Heartland een artiest of groep in de schijnwerpers.
1: Drie neven uit Fort Payne begonnen ooit klein. Randy Owen, Teddy Gentry en Jeff Cook speelden jarenlang voor Foye in de Bowery in Myrtle Beach, South Carolina. Aangevuld met een drummer scoorden ze maar liefst 21 nummer 1 singles op rij. Verkochten wereldwijd meer dan 73 miljoen albums en werden in 2005 opgenomen in de Country Music Hall of Fame. Met hun mix van country, southern rock en sterke samenzang maakten ze de weg vrij voor talloze country bands die na hen kwamen.
0: Deze week Spotlight on
1: Alabama.

Dan Alabama, je hoorde drie hits, drie nummer 1 hits van deze supergroep. Love in the First Degree, When We Make Love and Give Him One More Shot. En heb je nou ook een verzoekje voor een groep of een artiest die je graag wat meer aandacht wilt laten krijgen in Hits from the Heartland? Stuur het op naar de Facebookpagina en ik zorg dat jouw favoriet aan een van de volgende afleveringen aan bod komt. Is Eleni Wilson en John Mayer.

Vorige week voor de first time on Dutch Radio. Deze week een van de grote national breakouts. Het is de nieuwe single van Shaboozy en Cowgirl. Tijd om eruit te gaan voor het nieuws en de mededelingen. Zo direct ben ik bij je terug met de tweede uur hits van de Heartland. Met erin de Dutch Barn. Natuurlijk beginnen we de tweede uur met de Mighty Road Roller. En verder een overzicht van de Billboard Country Airplay top 10 met de nieuwe nummer 1. En twee country throwbacks uit 2021. We gaan het uur uit met Parker McCollum en Killing Me.

0: Steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedenavond. Je luistert naar A1 Radio.
2: Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 6 uur.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. Gisteravond laat zijn vanuit het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel ruim 100 mensen naar een nachtopvang gebracht. Het Rode Kruis zegt dat 98 mensen naar de nachtopvang in het Drentse Zuidwolde gingen en 26 mensen naar de opvang in de Groningse gemeente Pekela. Dit om te voorkomen dat mensen buiten moesten slapen. Volgens het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers was het afgelopen nacht erg rustig op het veld voor het aanmeldcentrum. Het COA houdt niet bij hoeveel mensen er buiten slapen. Infrastructuur- en waterstaatminister Vincent Karremans zegt dat de Hardenbergenbrug, waar de snelweg A28 overloopt, uiterlijk donderdagavond om 8 uur weer opengaat. Misschien zelfs wel eerder. Gisteren werd de brug abrupt gesloten nadat er gebreken werden geconstateerd. Eerder vandaag liet Rijkswaterstaat weten dat vandaag en morgen de herstelwerkzaamheden gaande zijn. Een woordvoerder meldt dat donderdagavond de uiterlijke eindtijd is en de brug dan of voor die tijd weer open kan. Door de OV-staking van morgen boeken veel Nederlanders een deelauto als alternatief vervoer. Aanbieders van deelauto's zien daardoor een flinke stijging in het aantal reserveringen. Snapcar kreeg al honderden extra boekingen binnen, ruim 2 keer zoveel als op een normale woensdag. Bij MyWheels ligt het aantal geboekte ritten zelfs bijna 4 keer zo hoog. De aanbieders verwachten dat de vraag morgenochtend nog verder toeneemt, want veel mensen regelen hun vervoer pas op het laatste moment. Bij nieuwe Russische luchtaanvallen op Oekraïne is een magazijn geraakt en daarbij zijn 2 mensen om het leven gekomen. Afgelopen weekend hadden Oekraïne en Rusland afgesproken dat er geen aanvallen op de hoofdsteden zouden plaatsvinden vanwege het bezoek van de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. Afgelopen nacht begon Rusland weer met beschietingen en vielen al 3 doden te betreuren. Het weer bewolkt met hier en daar regen. Vannacht vooral in de noordelijke helft van het land bij 11 tot 16 graden... en een matige aan de kust vrij krachtige westelijke wind. Morgen is het grijs met regen en kans op onweer bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim 1 uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je 1 kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij bezorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: A1 Radio.
2: A1 Radio. Goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

Een regional breakout. Hij is geboren en getogen in Nashville. Hij heet Ty Gregory. Zijn doorbraaksingle heet Blame It On The Whiskey en is deze week de Mighty Road Roller.

een aantal jaren alleen maar popmuziek gemaakt te hebben, schijnt ze nu weer terug te zijn naar haar country roots. Op nummer 10 deze week, Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Hits from the Heartland, the best in new country. Hier is Ian Mansick en Love is Blind.

country, elke week in de Dutch Barn. Plotseling succes voor Douwe Bob toen hij op basis van een post op Insta benaderd werd door de Zac Brown Band om mee te spelen in Columbus en Pittsburgh, Pennsylvania met het nummer No to Self. Hij stond deze week centraal in de Dutch Barn. Hits from the Heartland, the best in new country. Elke week op 40 stations in 7 landen met Kevin Powers en Shaboozy. Hier is Move On.

nieuwkomer Black, White en zijn doorbraaksingle Bad on That. 2 uur lang met hits from the heartland. En jij bent helemaal op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen de new country scene. De grootste stijger binnen de top 10 is van Kane Brown.

samen met Ella Langley en Jaded op AM, FM, DAB+, kabel, digitaal en online. Elke week hoor je de best new country hier met Corrie Kent en Empty Words.

nummer 1 Country Airplay uit 2021 voor Luke Bryan en Waves. Elke aflevering van Hits from the Heartland is na te luisteren op de site www.hitsfromtheheartland.com. Op nummer 30 deze week, hier is Russell Dickerson.

0: You're listening to Hits from the Heartland.
1: Een overzicht van de Billboard Country Top 10 van deze week.
2: Geen nieuwe binnenkomers in de lijst van deze week. En dat houdt in dat we ook geen afscheid hoeven te nemen van welke plaat ook. Vorige week 9, deze week 10. I Knew It, I Knew You van Taylor Swift. Stuiver gewisseld met Carry On en Kenny Chesney van 10 naar 9. Vorige week 6, deze week 8. De ex-nummer 1 van Morgan Wallen, Don't We. En ook een ex-nummer 1 op 7. Gestegen van 8, Hate How You Look van Josh Ross. Twee plaatsen verlies voor Jason Aldean, inmiddels opgevolgd met een nieuwe plaat. Dit is Don't Tell On Me van 4 naar 6. En de grootste stijger binnen de top 10 is Woman van Kane Brown van 7 naar 5. Een plaats omhoog met een stip, Boston, Stella Lefty van 5 naar 4. En het nummer 1 geluid van vorige week staat deze week op 3. I Can't Love You Anymore van Ella Langley samen met Morgan Wallen. Verder van 3 naar 2, Bailey Zimmerman met Chevy Silverado en de

Blijven staan op nummer 16 deze week. Zach Taub en Sada Sanity. En dat waren ze weer. Jouw hits van de Heartland voor deze week. De afgelopen 2 uur heb je kunnen luisteren naar het beste dat New Country te bieden heeft. Hits van de Heartland is een productie van Camille Jansen Cross Media. Houd je radio hier. En ik laat je alleen met een grote hit van Thomas Redd uit 2021. En Watch Her Country Song. Groetjes, hoi!

0: Kerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 7 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt het besluit van mediaminister Letschert om de vergunning van publieke omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Volgens de partijen is de keuze onvermijdelijk. Alle krediet is verspeeld, zei pro-Kamerlid Mohandis. Volgens hem houdt ON zich al sinds het begin niet aan de spelregels. VVD'er Van der Maas vindt de stap van Letschert goed. De regels over hoe je omgaat met publiek geld bijvoorbeeld heeft ON wat hem betreft overtreden. Opnieuw geeft Nederland 250 miljoen euro uit aan drones voor Oekraïne. Defensieminister Jezelgus zegt ook extra munitie voor de F-16's van Oekraïne te kopen. Nederland is al een tijdje een belangrijke geldschieter voor de Drone Line Initiative. De 250 miljoen komt uit het Oekraïne hulpbudget dat een totale waarde van 3 miljard euro heeft. Jezelgus meldt dat de drones voor Oekraïne ervoor gezorgd hebben dat de Oekraïnse linies niet doorbroken zijn. Infrastructuur- en waterstaatminister Vincent Karremans zegt dat de Hardenbergerbrug, waar de snelweg A28 overloopt, uiterlijk donderdagavond om 8 uur weer opengaat. Misschien zelfs wel eerder. Gisteren werd de brug abrupt gesloten nadat er gebreken werden geconstateerd. Eerder vandaag liet Rijkswaterstaat weten dat vandaag en morgen de herstelwerkzaamheden gaande zijn. Een woordvoerder meldt dat donderdagavond de uiterlijke eindtijd is en de brug dan of voor die tijd weer open kan. Het Kremlin zegt dat de Amerikaanse president Trump zijn Russische collega Poetin heeft gebeld en dat Trump gezegd zou hebben dat hij zo snel mogelijk een einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne wil maken. Het telefoongesprek was volgens een Kremlin-functionaris extreem openhartig en constructief en duurde een uur. Poetin zou Trump verzekerd hebben dat hij niet van plan is om Europa aan te vallen. Het weer bewolkt met hier en daar regen. Vannacht vooral in de noordelijke helft van het land bij 11 tot 16 graden en een matige aan de kustrijk krachtige westelijke wind. Morgen is het grijs met regen en kans op onweer bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: A1 Radio. Goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is hier.

Achterveld, Hoevelaken, Nijkerk, Garderen, Kootwijk, Nijkerkerveen, Ter Schuur, Stroel, De Glind, Kootwijkerbroek. Dit is A1 Radio.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt het besluit van mediaminister Letschert om de vergunning van publieke omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Volgens de partijen is de keuze onvermijdelijk. Opnieuw geeft Nederland 250 miljoen euro uit aan drones voor Oekraïne. Infrastructuur- en waterstaatminister Vincent Karremans zegt dat de Hardenbergenbrug, waar de snelweg A28 overloopt, uiterlijk donderdagavond om 8 uur weer opengaat. Misschien zelfs wel eerder. Het Kremlin zegt dat de Amerikaanse president Trump zijn Russische collega Poetin heeft gebeld en dat Trump gezegd zou hebben dat hij zo snel mogelijk een einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne wil maken. Het weer bewolkt met hier en daar regen. Vannacht vooral in de noordelijke helft van het land bij 11 tot 16 graden en een matige aan de kust vrij krachtige westelijke wind. Morgen is het grijs met regen en kans op onweer bij zo'n 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.

0: steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedenavond, je luistert naar A1 Radio.
2: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 8 uur.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. De tweede agent die vorige week gewond raakte bij de schietpartij in het Gelderse Overasselt heeft het ziekenhuis mogen verlaten. De agent werd na het geweldsincident op de intensive care opgenomen. Afgelopen vrijdag werd zijn collega al uit het ziekenhuis ontslagen. Vorige week maandagnacht trok een groep van tientallen gewapende mannen door de Gelderse plaats. Een 51-jarige beveiliger kwam bij de schietpartij om het leven. De politie heeft 35 personen opgepakt. Op Schiphol hebben passagiers te maken met een technisch probleem bij de Britse luchtverkeersleiding. Het gevolg is dat ondertussen al 58 vluchten tussen Amsterdam en het Verenigd Koninkrijk geschrapt zijn, en het kan zomaar gebeuren dat er nog meer vluchten geannuleerd worden of vertraging oplopen. Ondertussen is op de website van de National Air Traffic Service te lezen dat er een oplossing is gevonden en dat het vluchtsysteem weer begint te herstellen. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt het besluit van mediaminister Letchert om de vergunning van publieke omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Volgens de partijen is de keuze onvermijdelijk. Alle krediet is verspeeld, zei pro-Kamerlid Mohandis. Volgens hem houdt ON zich al sinds het begin niet aan de spelregels. VVD'er Van der Maas vindt de stap van Letchert goed. De regels over hoe je omgaat met publiek geld bijvoorbeeld heeft ON wat hem betreft overtreden. In Oost-Jeruzalem gaat het Britse consulaat dicht. Dat meldt de Israëlische buitenlandminister Gideon Saar nadat het Verenigd Koninkrijk maatregelen tegen illegale nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever aankondigde. Volgens Saar zijn de Britten vijandig en de Britse buitenlandminister Miliband zou volgens hem schandalige leugens hebben verspreid. Miliband had gezegd dat op plekken op de westelijke Jordaan-oever sprake van etnische zuiveringen tegen Palestijnen zou zijn en dat de terroristische kolonisten daar in zijn ogen verantwoordelijk voor waren. Het weer bewolkt met hier en daar regen. Vannacht vooral in de noordelijke helft van het land bij 11 tot 16 graden en een matige aan de kust vrij krachtige westelijke wind. Morgen is het grijs met regen en kans op onweer bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
2: A1 Radio. Goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De tweede agent die vorige week gewond raakte bij de schietpartij in het Gelderse Overasselt heeft het ziekenhuis mogen verlaten. De agent werd na het geweldsincident op de intensive care opgenomen. Op Schiphol hebben passagiers te maken met een technisch probleem bij de Britse luchtverkeersleiding. 58 vluchten tussen Amsterdam en het Verenigd Koninkrijk zijn al geschrapt. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt het besluit van mediaminister Letchert om de vergunning van publieke omroep Ongehoord Nederland in te trekken. In Oost-Jeruzalem gaat het Britse consulaat dicht. Dat meldt de Israëlische buitenlandminister Gideon Saar nadat het Verenigd Koninkrijk maatregelen tegen illegale nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever aankondigde. Het weer bewolkt met hier en daar regen. Vannacht vooral in de noordelijke helft van het land bij 11 tot 16 graden en een matige aan de kustrijk krachtige westelijke wind. Morgen is het grijs met regen en kans op onweer bij zo'n 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
0: Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Dit is A1 Radio, de stem van jouw regio.

Radio. Jouw lokale radio in Nijkerk, Barneveld en omgeving. Volg ons op Facebook. Facebook.com/A1Mediagroep. De stem van jouw regio. A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 9 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. Het kantoor van de Israëlische premier Netanyahu ontkent ten stelligste dat de premier in aanloop naar de aanval van Hamas op 7 oktober 2023 vanuit de Verenigde Arabische Emiraten voor de aanval gewaarschuwd was. De krant Haaretz schreef dat anderhalve week voor de bloedige aanval Netanyahu een waarschuwingstelefoontje had gekregen. Politieke rivaal Eisenkot ging met het bericht aan de haal en zei dat Netanyahu tientallen waarschuwingen had gekregen en ze allemaal in de wind had geslagen. Na een schietpartij in de Zuid-Spaanse badplaats Marbella zijn 3 Nederlanders aangehouden. De schietpartij vond vanmiddag op straat plaats in de buurt van een hotel. 1 persoon raakte gewond. De verdachten sloegen met een auto op de vlucht, maar de politie was snel ter plaatse en zette de achtervolging in. De auto van de verdachte crashte, waarna zij te voet probeerde te ontkomen, maar dat mislukte. Wat er aan de schietpartij vooraf ging, is nog onduidelijk. Afgelopen week hebben tienduizenden inwoners van Noorwegen de overleden koning Harald een laatste eer bewezen. Ruim 46.000 mensen hebben volgens het Noorse Hof afscheid genomen. Sinds vorige week dinsdag lag Harald in de slotkapel van het paleis opgebaard. Morgenmiddag om 1 uur vindt de uitvaart in de Domkerk in Oslo plaats. Veel buitenlandse gasten zullen de uitvaart bijwonen. Onder hen koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia. De Amerikaanse financiënminister Scott Bessent heeft bekendgemaakt dat de VS sancties hebben ingesteld tegen tientallen bedrijven die de Iraanse luchtvaartsector ondersteunen. Bessent zei dat ze allemaal het risico lopen van het wereldwijde financiële systeem afgesloten te worden. Hij nam de woorden economische D-Day in de mond. Volgens de VS verplaatst Iran via de luchtvaart illegale goederen en wapens. Het weer bewolkt met hier en daar regen. Vannacht vooral in de noordelijke helft van het land bij 11 tot 16 graden... en een matige aan de kust vrij krachtige westelijke wind. Morgen is het grijs met regen en kans op onweer bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: A1 Radio. Goedenavond.
0: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: De stem van jouw regio.
0: AE Radio.
3: Let's go out to center stage at WSM's Grand Ole Opry.
4: Howdy, country music fans. It's time for y'all to listen to Countryland. They're going to play y'all some old and some new country music and bluegrass music. And saddle up, it's going to be one heck of a ride.

0: Wij heten jullie welkom bij 2 uur countermuziek in het programma Counterland. Met ja, mensen erbij. Henny.
1: Goedenavond allemaal.
0: Jaap.
2: Ja, doet hij het?
0: Johan, voor de techniek.
2: Oh.
0: Patrick voor het foto's maken. Valerie voor social media. Wat hebben we nog meer? Oh, we hebben nog een band. Maar daar gaan we zo meteen even over praten en laatste horen. Dus,
2: nou, de kennis was koekelen. Hoe noem je de band?
0: Nou, degene die erover gaat is Tuskhead.
2: Tuskhead. Ja, ja. Dus bekende mensen van Koekelen, dat kennen je straks even. De luisteraars.
0: Ja, maar we gaan het toch wel even vertellen natuurlijk.
2: Uiteraard, natuurlijk. Ja, ja, want we weten niet zoveel van die mensen nog.
0: Nou ja, van de vorige keer nog. Ja, ze zijn al een keer geweest. Of tenminste, Tuskhead zelf is al een keer hier geweest.
2: Wat er nu, de mensen die nu staan?
0: Nee, alleen Tuskhead zelf, de zanger.
2: Oh zo. Ja.
0: Volgens mij waren de vorige keer waren er geen... Er waren weer anderen, dus hij had een bijna een flinke familiekring. Oh nee, zijn vriendenkring.
2: Oh, dus hij kan wisselen?
0: Hij kan wisselen, dus...
2: Oh, zo. Ook leuk.
0: Maar goed, we begonnen ons programma... Heb ik ze nou iemand? Ja, ik heb ze allemaal wel genoemd. We begonnen ons programma met Garth Brooks. Ach. En Rolling. En ja, Jaap...
2: Oh ja, we gaan gelijk door even met Marty Hagger. Daar zeggen we er zondag wat over. Kan dat, Johan? Dat kan die.

0: Milwaukee?
1: Haggard.
0: Haggard, ja.
1: Ja, wie kent niet zijn vader?
0: Ja, hij is de oudste zoon van de legendarische Merle Haggard.
1: Ja, zeker.
0: Zeker, hadden we het al over.
1: Ja, ja.
0: En, ja, ik weet het niet, het is in een goed jaar, 1958?
1: Oh, nee. Oh, voor mij 56.
0: Ja, toen wouden de druiven niet groeien, toch?
1: Ja, ja. Als koolplanten.
0: Goeie wijn dus. Maar hij is geboren in 58. In 1958. In Bakersfield. Maar ja, daar komen ze ook vandaan natuurlijk. Hè. En dat is wel leuk wetenswaardigheid. Toen hij was geboren, zat zijn vader in St. Quentin in de bak. Hè. Ja, en die zag dan Johnny Cash en zo. Is Merle, zijn vader begon eigenlijk zo. En die werd opgevoed door zijn grootmoeder in een treinwagon. Bij de Haggards waren 5 kinderen. Ik noem ze even. Marty, Noel, Dana, die is overleden. En Kelly, Jessica en de jongste is Ben. Maar dat is wel van 2 moeders. Dat is een ander verhaal. Deze Ben, die zat altijd bij zijn vader in de band. The Strangers, hè? Daar zat de jongste altijd in.
1: Ja.
0: Oké. Okay. We hadden dus een Marty Stewart. Marty Haggard. En we lieten wat horen van Boundaries and Boundaries uit 1996. Maar, hoe heet dat nummer? In an Afterlife. Dat zou wel iets Amerikaans weten. Maar,
1: dat denk ik ook wel. En dan ga ik gelijk door naar een beetje onze nieuwe collega. Want je gaat er regelmatig komen op de radio.
2: Ja, dat vind ik hartstikke leuk. Vind ik helemaal top.
1: Dus, maar goed, dan krijg ik... Oh, je hebt je vuurdoop al gehad.
2: Ja, dat heb ik al een tijdje geleden een keer gehad. Ja. Dus.
1: Maar nu mag je iets gaan vertellen over Randy Travis.
2: Ja, ja, ik wil best iets leuks over vertellen over deze man. Over het nummer. Het nummer is geschreven door Paul Overstreet en Don Slitch. Kennen jullie misschien wel? Ja. Wel eens bekend.
1: Ja,
2: dat is een schrijver, dat klopt. De inspiratie kwam heel onverwachts van dit nummer. De zoon van Don sloot elke avond een avondgebedje met de woorden... Mommy, I love you. Forever and ever, amen. De simpele en kinderlijke uitspraak bleef bij die man hangen. En daar hebben ze een nummer over geschreven. En die hoorde, die vriendelijke beste man, die hoorde dat. Randy Travis. En hij dacht, dan ga ik een nummer over schrijven en dan ga ik hem opnemen. En die mag je naar gaan luisteren. Die komt uit maart 87.

0: Nou?
1: Mooie plaat, hè?
0: Ja, ja. Nee, ja, maar ja.
2: Ja,
0: hele,
2: toch?
0: Het hele oeuvre van Randy Travis is mooi.
2: Ja. Is fantastisch.
0: Ja, vind ik
2: heb een dvd van hem thuis en nou, die luister ik nog wel eens af en toe af. Want,
0: ja, ik ook een cd.
2: Zo genieten, zo genieten. Wat
1: mooie stem heb je ook, dus helemaal geweldig. Ja. Daar heb ik me uitgekozen ook, dus.
2: Ja, keurig. De volgende is voor jou, jongen.
0: Oh, nu dus mooie bluegrass van Lori Lewis en Katie Kellick. Die Katie Kellick kennen wij nog.
2: Ja, maar Lori ook.
0: Ja, maar die is niet bij Dewop geweest.
2: Nee, niet bij Dewop geweest.
0: Maar Katie Kellick wel.
2: Lori heb ik een keer ergens in Nederland gezien.
0: Oh, dat zou wel, ja. Ja, oh, ja. Maar goed. En in 2025 was het feest voor die twee dames, want toen vierden ze hun 50-jarige samenwerking. Nou, dat is ook wel leuk natuurlijk, hè? Altijd leuk. In 2014 brachten ze een album uit. Lori samen brachten ze een album. En dat heet dan Sings the Songs of Ray and Vern. Ray Park en Vern Williams. Dat waren de pioniers in de bluegrass. Niet in Nashville, of, maar in Californië.
2: Oh.
0: Dat ben, want Californië is niet zo'n bluegrass staat natuurlijk. Dat wordt er wel gespeeld in heel Amerika volgens mij. Ik denk het wel. Maar die twee heren waren inspiratiebron voor die twee dames. En daar gaan ze nu een heel mooi liedje voor vertolken. Lori Lewis en Katie Kellick met How Many Times. Maar als je denkt, wat horen we, wat mooi, een dobro ertussendoor. Sally van Meter, kennen we die nog?
2: Ja, tuurlijk.

0: Nou, how many time was het?
1: Nou, ja. Laten we een poosje doorgaan nog. Toch?
0: Ja, nou ja, is goed. Dan geef ik het woord aan Henny.
2: Ja, dankjewel.
0: Alsjeblieft, Henny.
2: Ja, het volgende nummer die we gaan luisteren is van Age Colony. Ken je misschien wel, Jaap? Ik ben ook een beetje fan van. Ja, ik heb deze vriendelijke man al 2 keer ontmoet, live. Ja. Dus je kan geweldig goed zingen. Hij heeft mooie nummers uitgebracht, onder andere deze. Die is uitgebracht in juni 2023 op een album Simpre. Eigenlijk het 4e album. Waar gaat dit nummer eigenlijk over? Het is een heel persoonlijk nummer van hem. Het gaat over liefde, hoop en teleurstelling. En daar gaat het hele nummer over. Hij heeft het zelf dus geschreven. Luister maar naar het nummer Turns Out.
1: Het is een Ier, hè?
2: Yeah.

0: Ex Connolly, het nummer Turns Out.
1: Ja.
0: En dan wil ik even een moment waar we nadenken over de mensen om ons heen die in de afgelopen jaar overleden zijn. En ja, we wensen u allemaal heel veel sterkte in deze verdrietige tijd. En de Roving Brothers zijn dan van die artiesten die dat zo mooi kunnen vertellen en zingen. My baby's gone.

0: Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Het kantoor van de Israëlische premier Netanyahu ontkent ten stelligste dat de premier in aanloop naar de aanval van Hamas op 7 oktober 2023 vanuit de Verenigde Arabische Emiraten voor de aanval gewaarschuwd was. Na een schietpartij in de Zuid-Spaanse badplaats Marbella zijn 3 Nederlanders aangehouden. Afgelopen week hebben tienduizenden inwoners van Noorwegen de overleden koning Harald een laatste eer bewezen. Ruim 46.000 mensen hebben volgens het Noorse Hof afscheid genomen. De Amerikaanse financiënminister Scott Bessent heeft bekendgemaakt dat de VS sancties hebben ingesteld tegen tientallen bedrijven die de Iraanse luchtvaartsector ondersteunen. Het weer bewolkt met hier en daar regen, vannacht vooral in de noordelijke helft van het land bij 11 tot 16 graden en een matige aan de kustrijk krachtige westelijke wind. Morgen is het grijs met regen en kans op onweer bij zo'n 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.

0: op Facebook. Facebook.com/A1mediagroep. De stem van jouw regio. A1 Radio.
1: Hi, mijn naam is Lisa Ploeger en je luistert naar Countryland. Het beste station voor country, bluegrass en Americana.

0: drie mensen van Tusket.
1: Zeker.
0: En de microfoon is voor jullie.
1: Kijk, nou, dan we gaan beginnen met het nummer Man You Are To Me. Die staat op mijn nieuwe plaat One Step Forward and Two Steps Back. Die in juni uitkwam via Migrant Records in Knoxville. En dat nummer heb ik geschreven samen met Melanie Ryan toevallig. Over mijn vader en wat hij voor mij betekent. Dus Man You Are To Me.
2: Yes.

Dankjewel. En het volgende nummer is eigenlijk het is een cover, maar het is van mijn favoriete country nummer. Het nummer wat mij voor het eerst in aanraking bracht met country muziek. En dat is een nummer origineel geschreven door Ed Bruce. Een heleboel mensen kennen hem van Willie Nelson. Maar Ed Bruce is een van mijn favoriete songwriters. En het is Mamas Don't Let Your Babies Grow Up To Be Cowboys.

0: Johnny Cash.
1: Ja, maar ik hoorde John Carter er ook bij. Ja.
0: Wat zeg je? Was hij er ook bij?
1: Ik hoorde haar er ook bij zingen.
0: Ja, dat doet ze ook mee, ja, want hij had het over Timmerman. Ja, nou ja.
1: Ja, nou, daar doe ik niet aan mee.
0: Nee.
1: Ik sla toch mee op mijn vingers. Dus.
0: Ja, dat moet je niet doen, ik krijg blauwe vingers van. Dat moet je niet doen. Hé, hey, gaan we verder met de drukker?
1: Jazeker.
0: Oké, okay, goed. Die hebben in het verleden wel eens heel... Toen het net uit was, 10 jaar geleden, hebben we dat wel eens gedraaid.
1: Oh, tussendoor ook nog wel.
0: Ook wel eens een keer, ja, denk ik.
1: Oh.
0: Dat is leuk. Maar ze is ook nog collega van ons, hè?
1: Ja, zeker. Ja,
0: was het,
1: ja.
0: Deze bij Veronica of zo? Of?
1: Nee, ik weet niet welke omroep ze dat deed.
0: Maar... Ja, dat is ook een programma, ja. Klopt, ja. Ja. Maar goed, ze doet nou de trucken voor ons. Dit keer is ze van Lana Wolf. Ze stond vroeger, als kind stond ze in het voorprogramma... Ja, schrik niet, van BZN.
1: kan gebeuren. Ja, kan gebeuren, ja.
0: Palingzout, hè? Palingzout, natuurlijk. Maar aan deze was zeer jonge leeftijd natuurlijk.
1: Ja.
0: En ze gaat een liedje doen. Ja, Patrick, die zei je kennen. Want van de, het is geschreven door de band Little Feat. Zeg je dat wat? Het is een bekende rockband in Amerika. Ik denk misschien Little Feat. Zeg je dat wat? Ja? Ja, dat, daar komt het liedje vandaan, wat ze nu gaat zingen. Maar in 2014 bracht ze het album uit. En dat heette toen Nashville. En dan het truckersnummer. En dat is heel moeilijk. Willin.
2: Truckers, this is JB Cloud from Texas. And if you want to hear the best country and bluegrass music, well, you stay tuned right here to this station. Keep your eyes on the road and your hands on the wheel.

0: Lieve luisteraars, ik ben Lana Wolf en u luistert naar Countryland, het beste station voor country en bluegrass music.
1: Ah, wat lief dat ze dat deden, hè?
2: Ja, mooi, hè?
1: Ja, leuk, ja.
2: Ja, goed, en voor de kerstdagen heeft ze het ook gedaan, dus dat kan ook gewoon beginnen de kerstdagen nu, want ze heeft het al gedaan.
1: Ja, dat klopt, want die... Ik thuis ook ergens liggen, geloof ik. Ja. Oh, goed. Geef me gewoon weg, want het is toch geen kerst? Want het is hartstikke warm buiten.
2: 110 dagen. Oh, kijk, 110 dagen.
3: 110 dagen.
2: Dus we kunnen er even over nadenken.
1: Mooi, maar weet je wat opvalt, Dana? Of Lana? Een nieuwe cd is het heel niet, want deze is van 2014.
2: Ja, maar volgens mij doet ze... Ja, ze zit nu wel voor de radio, maar volgens mij qua zang doet ze minder als dat ze toen in die tijd deed.
1: Oh, ik hoorde nou dat ze wat background dingen doet en zo. Ja, nou ja, goed, hij het daarmee verdienen kan, dat is ook leuk natuurlijk.
2: Oh, zeker, ik wou dat het kon.
1: Ja. We gaan nou naar een hele leuke zanger, vind ik tenminste.
3: Ja, het is een zanger, maar ook een duo eigenlijk.
1: Oh!
3: Ja, het staat hier wel alleen Dan Shields, maar het is samen met de country band Alabama. Hebben ze een nieuw nummer gemaakt.
1: Oh, ja.
3: Die man is een... 1994 overleden, Dan Shields. En dat nummer is opgenomen voor die tijd al, zeg maar, ergens in de kast hebben ze dat gelegd. En ze kwamen erachter dat het zo'n mooi nummer was, dat ze hem opnieuw samen hebben gemaakt, ingezongen.
1: Oh.
3: En hebben ze opnieuw op de plaat uitgebracht. En ik vind hem heel bijzonder mooi. Dus daar mag je naar gaan luisteren. En hij heet, moet ik even gauw snuffelen, Steel... Reeling.

0: Hallo allemaal, dit is Keenan. Jullie luisteren naar Countryland, beste programma voor country en bluegrass in Nederland.
1: En dan met de beste steelgitarist van Nederland ook, hè. Dus ja, dat is fantastisch.
2: Oh, Keenan. Oh ja.
1: Oh, Keenan, ja, nee, maar daar zit er ook eentje.
3: Ja, ik zag daar...
1: Ik kan wel zeggen dat we in Nederland heel veel goede steelgitaristen hebben.
3: Ik noemde hem al Paul Franklin, dus...
1: Ja, nee, dat is die in Amerika. Die moet je niet hebben, ja.
3: Dus het is die kunnen niet spelen.
1: Het is een lokaal programma, dus... Nee, goed, in de tweede uur gaan we weer lekker door. We hebben weer van alles...
3: Jazeker, want de tweede uur, wil ik het even over hebben.
1: Ja?
3: Dan hebben we het over Becky Buller, hè. De tweede uur beginnen we, dat verraaien we even. Ja. Maar ze staat wel onder de naam multi-instrumentist. En ze speelt clawhammer banjo.
1: Oh.
3: Net zoals Grandpa Joe's vroeger deed.
1: Ja.
3: Weet je, hartstikke leuk. Dat ze trekken aan die snaren, toch? Dus, nee, dat is een heel leuk begin. Becky Buller is altijd leuk natuurlijk. Vind ik tenminste hoor.
1: Ja, zeker. En we gaan zo meteen nog weer in twee uur ook luisteren naar de nummers van Tescat. En ik ga even kort wat vragen stellen aan hem. En dan zijn we weer zat leuke dingen te doen in de twee uur. Wat is het soms moeilijk om te kijken naar en te luisteren naar muziek. Maar dit is wel leuk om te doen. En dat hoort u in het tweede uur naar het nieuws en de reclame. En nu gaan we naartoe.
4: Hey y'all, after the news, we'll be back with another hour of the best country music. Hey, you don't leave, you hear? This is your buddy JB Cloud from West Texas.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 10 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. De Tweede Kamer debatteert vanavond over een wet over de maatschappelijke raad Schiphol. Omwonenden adviseren via die raad het kabinet over het vliegveld en de omgeving. Eerder stond in de wet dat vertegenwoordigers van luchtvaartmaatschappijen niet in deze raad zitting mochten nemen. Maar de Kamer nam vorig jaar een motie aan om hen toch toe te laten. Een meerderheid in de Kamer stemt nu voor om dit terug te draaien, omdat er grote waarde wordt gehecht aan de onafhankelijke positie van de raad. Een man en een vrouw uit het Utrechtse Woudenberg hebben door het Openbaar Ministerie 30 en 20 jaar gevangenisstraf en TBS met dwangverpleging horen eisen. Het tweetal wordt ervan verdacht zeker 6 kinderen tussen de 0 en 10 jaar seksueel te hebben misbruikt. De man heeft toegegeven verslaafd aan seks te zijn, maar hij zou de kinderen niet bewust hebben misbruikt. Hij werd geholpen door zijn ex-vrouw. Zij deed dit uit angst voor hem of om de kinderen te troosten of af te leiden. In een brief aan de Tweede Kamer heeft financiënminister Elko Heijnen laten weten het laatste deel van de algemene politieke beschouwingen te moeten missen, omdat hij voor een overleg met collega's uit andere landen naar Dublin afreist. Heijnen vertrekt donderdagavond om vrijdag de Eurogroep en de Ecofin-raad te kunnen bijwonen. Fractieleiders zullen tijdens de algemene politieke beschouwingen over de plannen debatteren die Heijnen op de derde dinsdag in september zal presenteren. In het zuiden van Saudi-Arabië zijn verschillende energieinstallaties stilgelegd. Dit nadat Houthi-rebellen uit Jemen nieuwe aanvallen op Saudi-Arabië hebben uitgevoerd. Saudi-Arabië is een bondgenoot van de Verenigde Staten. De Houthis zeggen gebruik gemaakt te hebben van drones en ballistische raketten. Volgens het Saudische ministerie van Energie is door de aanvallen op meerdere locaties brand ontstaan. Om welke locaties het gaat is nog niet bekendgemaakt, wel dat de bluswerkzaamheden nog niet zijn afgerond. Het weer bewolkt met hier en daar regen. Vannacht vooral in de noordelijke helft van het land bij 11 tot 16 graden en een matige aan de kustvrij krachtige westelijke wind. Morgen is het grijs met regen en kans op onweer bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: A1 Radio. Goedenavond.
0: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.

0: Welkom in het tweede uur van Country Land, waar we weer zo vrolijk proberen door te gaan met die mooie muziekstijl Country Bluegrass, Old Time Americana.
1: Americana.
2: En Tex-Mex.
0: En de, ja, zeg, en Tex-Mex.
2: Komt ook nog.
0: Daar hebben we nog geen jongetje van. Hè?
2: Nee, nog niet. Komt op de duur wel.
0: Maar Bluegrass hebben we wel, want dit is het tweede uur. En dan openen we dus altijd met een Bluegrass nummer. En dit, in dit geval Becky Beller. En Becky Beller, ja, zij is al jaren een fantastische zangeres. Ze is geboren op 31 januari 1979 in St. James, Minnesota. En ja, ze heeft al leren zingen op de lagere school. En, dus ze hebben dat van allemaal wel leuk voor elkaar gemaakt. Ze speelt fiddle, klauwhammer, banjo, gitaar en de vocals. En dan gaan we naar Jaap voor de volgende.
2: Ja, maar dat is weer Bluegrass. Ook
0: oh, is
2: leuk.
0: Weer Bluegrass?
2: Ja. Ja, het is wel een beetje jouw smaak, Tim.
0: Ja, dat, nee, zeker.
2: Wel zo.
3: Niks verkeerd dan, toch?
0: Nee,
2: ja, niet te veel. Maar, oh, Junior Sisk. Ja, die gaat een duet doen met Joe Mullins. Maar die is van de Radio Ramblers. Dat is wel leuk, doen ze samen. En ze doen een gospel duet. Ja, ik weet niet of jij er ooit geweest bent, maar ik heb het er even over. Junior Sisk die was in de, met zijn krachtige stem te beluisteren in Zuid-Laren. Dat is toch van Rienk...
0: ben ik nooit geweest.
2: Rienk Jansen.
0: Rienk Jansen.
2: Ja, daar was ik toen.
0: Ja, Zuid-Laren ben ik wel een keer geweest, maar volgens mij niet met Junior Sisk.
2: Oh, zo, je bent wel eens bij het festival van Rienk.
0: Ja.
2: Oh, zo, ja. Ja, hij had heel veel artiesten daar.
0: Oh, he? Altijd. Goeie. Ja.
2: Hij kreeg alles voor elkaar, die Rienk.
0: Maar ja, de Ewop waren ook goeie.
2: Oh nee, daar zou ik niks van zeggen. Hartstikke leuk. Nee,
0: ja.
2: Maar die Joe Mullins, dat zei ik al, die is ook banjo-speler bij de bluegrass-formatie van de Radio Ramblers. Maar nu dus samen. En dan, oh ja, Junior Sisk en Joe Mullins is zo happy.

0: Nou, zullen wij happy blijven, jongens, met z'n allen, ja toch?
1: Yeah! Doe het!
0: Goed, aan tafel hebben we op dit moment Tusket.
2: Dat klopt.
0: En ja, kun je even voorstellen?
2: Nou ja, ik ben Patrick van Zandwijk, beter bekend als Tusk. Ja, Patrick van Zandwijk, dat klinkt niet in Amerika. Nee, daar kunnen ze echt helemaal niks mee. De W vinden ze moeilijk. Nou, het is niemand niet te doen. Nee. Dus we hebben er Tusket van gemaakt.
0: Goed, en de mensen in jouw band, wie zijn dat?
2: Nou, vandaag sta ik hier met Barney Willemsen. Die is ook solo-artiest. Maar die speelt dus vandaag de leadgitaar. En Hidde Voogd, daar heb ik al best wel vaak mee opgetreden. En die doet de pedalsteel.
0: Mooi.
2: Ja.
0: Weet je al eens een beetje welke optredens je binnenkort hebt?
2: Binnenkort? Even nadenken hoor. Ik sta... Even kijken. In november sta ik met Barney bij het Luxor Theater in Rotterdam.
0: Leuk.
2: Ik speel in IJsselstein over 2 weken. Dan heb je het Proef IJsselstein evenement met al die restaurantjes en dat soort dingen. Daar sta ik. En voor de rest hebben we eigenlijk vooral opnames weer dit jaar. Dus heel veel muziekopnames. Ja.
0: Je bent weer bezig met een nieuwe cd?
2: Altijd, ja.
0: Altijd. Goed, en als de mensen wat van jou willen weten, waar kunnen ze dat vinden?
2: Ze kunnen alles vinden op tuskhead.com en op mijn socials, @IamTuskhead. Dus op Facebook, Instagram, overal. Zelfs als je wil dat ik er niet ben, dan ben ik er. Dus ja.
0: Mooi. En dat is vandaag ook zo, want je bent er, hè?
2: Je komt niet van me af, hoor.
0: Nee, want je moet nog 2 nummers zo meteen, hè?
2: Zeker weten, ja.
0: Dus tot zover even bedankt.
2: Yes,
0: en dan
2: bedankt.
0: Leuk dat je er geweest bent, dat je er bent.
2: Zeker, ja.
0: Zo. Henny.
3: Ja, zeg het. Zeg het eens. Ik wou het even zeggen, ja.
0: Ja, nou, zeg het maar.
3: Ja, ik ga weer iets aankondigen van mijn favoriete band. Zoals altijd, ik ben helemaal weg van de Bellamy Brothers. Die ken je misschien wel.
2: Ja.
3: Ja, en ze hebben een nieuwe CD, of LP, uitgebracht. In juni. Want ze bestaan 50 jaar. En een hele mooie LP is dat. En ze hebben een heel mooi nummer. The Cracked Girl. En die is geschreven door Howard Bellamy. De oudste van de twee. Die man is al 80 jaar. En het gaat over een... aantrekkelijke vrouw, nuchtere vrouw uit het Amerikaanse zuiden. Het nummer ademt sfeer van het zuiden van de Verenigde Staten, en beschrijft de vrouw met een sterke, eigenzinnige persoonlijkheid en een flinke dosis Southern charme. Hier komt Cracker Girl.

0: I'm David.
1: I'm Howard.
0: We're the Bellamy Brothers, and we'd love to come to the Netherlands and perform for our friends. But in the meantime, you can see us on countryland.nl.
2: Goed, dat waren dus de Bellamy Brothers. En voordat ik daarmee verder ga...
3: Wanneer komen ze hierheen dan?
4: Nou, dat kan ik niet vertellen. Nee, dat weet ik niet. Misschien
2: over
4: wel een keer.
2: 25 jaar.
4: Dat is toch iets, nee, maar...
2: Nee.
4: Misschien naar Duitsland of Zwitserland.
2: Ja.
4: Dat weet ik maar nooit, hè?
2: Maar ik wou nog even wat zeggen over het gesprek wat ik gehad heb met Tusket. Ja, binnenkort kunt u dus op YouTube en op social media's kijken en luisteren naar het bonusnummer wat daar komt. Maar ook alle interviews en de muziek die vandaag gespeeld zijn. Dus het komt weer terug op social media's. En dan gaan we door naar Jaap. Weet je wat, Jaap, iets van June Carter Cash?
3: Ja. Heel veel mensen wisten dat, denk ik niet. Maar voor haar huwelijk trad ze ook op onder haar eigen naam. Dan heette ze, nee, niet luisteren, Valerie June Carter. Zo heette ze.
2: Ja.
3: Hey, meisjesnaam. Ja, ik wist dat ook niet. Maar ze was uiteraard lid van de Family Carter Family Band natuurlijk, uiteraard. Dat was al jaren van als kind al. Maar wat wel leuk is, we horen wat van haar duetband. Duet LP, wat ben ik nog bezig? Uit 1975. Maar dat is weer opnieuw gereleased, noemen ze dat, hè? Dus Appalachian Pride heet dat. Geproduceerd natuurlijk door Johnny Cash, natuurlijk. Haar man. June Carter Cash met ook Carsby Restaurant. Hoe ze hem goed kunnen eten.

0: June Carter Cash.
1: Ja, altijd leuk, hè?
0: Altijd leuk.
1: En vooral hij met moeder en weet je, met Mabel.
0: Ja, de Carter Family.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hier was wat gedraaid van de remastering van dat.
0: Ook dat, ja.
1: Dat was hartstikke mooi eigenlijk. Ja. En dan hoor je die pa nog zingen, hè?
0: Ja.
1: Die zingt niet veel, maar die zong ook een stukje mee.
0: Zeker.
1: Hartstikke leuk.
0: Dan gaan we door naar de volgende, Marty Robbins.
1: Oh.
0: Weet jij daar wat over te vertellen?
2: Ja, dat kan ik wel iets over vertellen. Het nummer is geschreven door Tommy Rocco en Charlie Black. En het verscheen in 1983 op het album Some Memories Just Won't Die. Het is een mooie, voorzichtige liefdesverklaring wat er zou gebeuren als ik je vertel dat ik van je hou. Bijzonder aan deze opname is dat Marty zelf van het verschenen album het niet heeft kunnen meemaken, want hij overleed op 8 december 1982 op 57-jarige leeftijd aan een hartaanval. Die man die was, was een hele grote naam in Amerika en had een heel bekend nummer, ook gemaakt met El Pasco. Die zeggen jullie misschien wel wat.
0: Ja.
2: Dus we gaan luisteren naar het hele mooie nummer. What if I said I love you?

0: Arthur Robbins. Ik zie hem zo in zijn film met al die Mexicanen en dat. Die grote hoeden op en dat.
1: En cowboyfilms.
0: Cowboyfilms, ja. Marty Robbins, fantastisch. We gaan naar een bekend persoon in de countrywereld in Amerika.
2: Oh.
0: George Strait.
1: Hij is gestopt, hè?
0: Hij is al gestopt, ja. Maar
1: met grote concerten, maar kleine zaaltjes blijft hij doen.
0: Ja, bijvoorbeeld hier in de studio en dat.
1: Wat in Houston? Was wel waar. Maar in Houston, een van de grote stadions, daar gaan we 70.000 tot 80.000 mensen, was zijn afscheid. Er was een, heet dat nummer, de Last Cowboy Ride of zo?
0: Oh, dat zou kunnen, ja.
1: Ja, en die had hij toch even vol gekregen.
0: Ja. Maar volgens mij heeft hij dit nummer, wat ik nu klaar heb staan, ook wel geschreven. Gespeeld daar in de stadion.
1: Ja, zeker, want dit was een van de bekendste natuurlijk.
0: Amarillo by Morning.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De Tweede Kamer debatteert vanavond over een wet over de maatschappelijke raad Schiphol. Omwonenden adviseren via die raad het kabinet over het vliegveld en de omgeving. Een man en een vrouw uit het Utrechtse Woudenberg hebben door het Openbaar Ministerie 30 en 20 jaar gevangenisstraf en TBS met dwangverpleging horen eisen. Het tweetal wordt ervan verdacht zeker 6 kinderen tussen de 0 en 10 jaar seksueel te hebben misbruikt. In een brief aan de Tweede Kamer heeft financiënminister Elko Heijnen laten weten het laatste deel van de algemene politieke beschouwingen te moeten missen, omdat hij voor een overleg met collega's uit andere landen naar Dublin afreist. In het zuiden van Saudi-Arabië zijn verschillende energieinstallaties stilgelegd. Dit nadat Houthi-rebellen uit Jemen nieuwe aanvallen op Saudi-Arabië hebben uitgevoerd. Het weer bewolkt met hier en daar regen. Vannacht vooral in de noordelijke helft van het land bij 11 tot 16 graden... en een matige aan de kust vrij krachtige westelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
0: Dit is A1 Radio. Jouw lokale radio in Nijkerk, Barneveld en omgeving. Volg ons op Facebook. facebook.com/A1mediagroep. De stem van jouw regio. A1 Radio.
2: Hey y'all, this is Kirstie Krause and this is my brand new single, Dab a Dolly, which was recorded with my friend Christy Huff. This song celebrates our queen of country herself, Miss Dolly Parton. And you're listening right here on Countryland.

met je live zingen hoor. We zijn echt de moeilijkste niet. Het volgende nummer wat we spelen heet Out of My Mind. Die staat ook op One Step Forward and Two Steps Back. En Out of My Mind is eigenlijk een nummer over vastzitten met je mentale gezondheid. En eigenlijk het gevoel alsof je maar in cirkels blijft gaan en maar niet verder komt. En het is een iets ruiger Tuskhead nummer. Dus daar geniet we altijd van om die dan toch te spelen. 1, 2, 3, 4...

En het volgende nummer, ik ga wel even stemmen tussendoor, want ik loop op dat ding te raggen, daar word je bang van. Het volgende nummer komt ook dus van die nieuwe plaat. Het is eigenlijk bijna gewoon een standaard zinnetje, dat zeg ik iedere keer. Het volgende nummer heet Home. En dat gaat eigenlijk over... het is geen vrolijk nummer. Het gaat eigenlijk een beetje over het uitzichtloze gevoel van depressie. En het gevoel dat er geen ruimte is voor verbetering en dat het eigenlijk nooit meer goed komt.

0: Son of Jolene Bells heet zij. En Dolly Parton heeft toen gezegd, toen het nummer opgenomen wordt, ik wil graag met je meezingen, want Dolly is voor mij zo belangrijk. Jammer genoeg is ze overleden. Afgelopen maandag is ze bijgezet in Amerika. En ja, we missen weer een groot artiest op dit gebied. Son of Jolene.
1: Wat zijn we dan nog in heel Amerika? Ja, zo erg is het. De vlag half stok
0: gedaan. Ja, 5 dagen lang.
1: Ja, hè? Ja. Nou, dat is heel wat natuurlijk.
0: Dat is heel wat.
1: Ja.
0: Goed, dan gaan we naar...
1: Tex-Mex.
0: Tex-Mex, ja.
1: Ja, altijd leuk. Ja, je kan wel zeggen Tex-Mex, maar er zit volop pedalsteel in. Dus oh, ja. Dat is altijd leuk. Maar die hebben we hier vanavond live ook. Dus ja. Zo wordt het eigenlijk ook. Maar ik begin even zo de les... Los Tex-Maniac, dat is een Grammy-winning Tex-Mex band uit Texas. Ja, daar komt het vandaan natuurlijk. Opgericht, ik ken die man niet hoor, door Max Bacca. 1997. Maar ze hebben wel wat veel artiesten, die kennen wij hier allemaal. Flaco Jiménez,
0: ja.
1: Kennen we,
0: ja.
1: Toch? En Los Lobos, was er gehoord?
0: Ja.
1: Ja? Nou, daar hebben ze allemaal mee gespeeld. Dus ze zijn niet zo heel...
0: Nee, ze zijn bekend genoeg.
1: Ja, daar wel, ja. Maar ze gaan zo op de nummer zingen samen met... dat, van mij, ik ken hem wel weer, Rick Trevino. Maar dat is een Texaanse zanger. Maar dan gaan ze nou een duet mee doen. Het is Tex-Tex muziek. Maar dat zei ik al, de pedal steel staat vooraan. Kijk, daar houden we van, hè? Toch?
0: Ja.
1: Tuurlijk. Los Tex-Maniacs met Big Night in a Small Town.

0: Goed, dat was Los Rec... nee, Texmanias.
1: Ja, Los Texmanias. Ja, inderdaad, leuk.
0: Ja. En dan gaan we naar de laatste plaat voor Henny vanavond.
2: Ja, dat klopt.
0: Van Jaap, jij was al de laatste, hè?
1: Ja, zo ja.
0: Maar ja, ja, ja. Ja.
1: Ze horen mijn stem nog.
0: Ja, we gaan luisteren naar muziek van Don Williams. Maar daar gaat Henny eens wat over vertellen.
2: Ja, een klein beetje kan ik er wel wat over vertellen. Deze nummer is nooit eerder uitgebracht eigenlijk. Want die heeft zijn zoon Tim Williams een aantal jaren geleden ontdekt op de zolder van zijn vader. Oh ja. Allemaal oude tapes had hij gevonden en toen kwam hij dat tegen. Dan hebben ze dat op een gegeven moment een nieuw jasje gestoken, want het was een beetje verouderde opnames, dus ze hebben het een beetje vernieuwd allemaal. En het is een supermooie opname geworden. En dat liedje gaat over van alles en nog wat, over liefdes, over verdriet. En dat hij geweldig is. En het is I'm the Only One.

0: Onbekend.
1: Ja, zeker onbekend, maar niet onbemind noemen ze dat, hè?
0: Nee, zo hoort dat, ja.
2: Nee, dat klopt.
0: Wel leuk.
1: Wat had je er nog verder over te vertellen?
2: Ja, het is I'm the One. En dit is uitgebracht in mei dit jaar. Oh. Hebben ze het opnieuw uitgebracht eigenlijk, het nummer.
1: Ja.
2: Maar nog een paar andere nummers die nooit verschenen zijn op een album of zo. Dus,
1: kijk.
2: Dus die ga ik de volgende keer een keer horen.
0: Ja, dan gaan ze de zolder opruimen en dan komen ze dat tegen.
2: Ja, dan komen ze dat tegen.
0: Ja, ik snap het.
1: Ja.
0: Helemaal.
1: Hey, ik ga eerst maar eens beginnen met wat mensen te bedanken. Of eerst maar vertellen dat we het de volgende week gaan doen. En volgende week zit ik hier met Leen en mezelf. En heel misschien, want dat hebben we dus nog een technicus die hierbij zit. Bij Johan af en toe. Gerrit.
0: Oh.
1: En Gerrit wil ook een paar keer in de tijd dat Leen alleen zit. Komt Gerrit er ook bij zitten. En of, hoe heet die andere alweer, Paul. Ja, dat zijn goede kennissen van Leen.
0: Ja.
1: En die krijgen ook de kans.
0: Ja, ik vind prima.
1: Als dat, dat is door Leen is dat gevraagd.
0: Ja, hartstikke
1: en, daar zeggen we geen nee op. Dus.
0: Nee.
1: Maar goed, dat maakt allemaal niet uit. Ja, volgende week wat we dan gaan doen. Is altijd maar weer een vraag, want je weet bij Leen maar nooit wat je krijgt.
0: Nou, je kan een richting kiezen bij hem. Weet je wel.
1: Ja, dat is waar.
0: Ja toch?
1: Ja, ja.
0: Maar goed, het maakt altijd een leuke keuze eigenlijk.
1: Heel aparte keuze.
0: Op het randje soms.
1: Ja, nou dat.
0: En leuk.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ben ik van wel.
1: Ben ik ook. En dan ga ik toch eerst maar eens beginnen met mensen te bedanken. Johan, Valerie, Henny, Jaap en Patrick. Dat waren de personen die hier in de studio hebben meegemaakt.
0: Team ook.
1: Team ook?
0: Ja, die had het samen. Oh, en moet Johan ook, hè?
1: Johan, ja.
0: Nee,
1: ja,
0: Ronald natuurlijk. Want die had jou geholpen.
1: Oh ja, Ronald. Ja, Johan was er allemaal bij.
0: Ja, Ronald. Ja.
1: En dan was de band vanavond die hier gespeeld hebben. De band Tusket. Dat was Barney Wilms. En dan Patrick van Zuidwijk. En Hidde Poogt, dat waren de drie personen.
0: Met DT.
1: Met DT, ja, klopt, ja. Ja, ja. En dat was vanavond onze band. En als u denkt van, wat er allemaal gebeurt... ga naar onze YouTube-kanalen en website... want daar staat alles een beetje in... en ook alle artiesten die de afgelopen jaren bij ons geweest zijn...
3: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
4: A1 Mediagroep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
5: Goedenavond, je luistert naar A1 Radio.
3: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
5: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
3: Met nu het regio actueel nieuws van 11 uur.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Er zijn op het Iraanse eiland Karg explosies gehoord... waarbij volgens Iraanse staatsmedia een olietanker is geraakt door een Amerikaanse raket. Ook in de havenstad Jask zijn explosies gemeld. De VS hebben de aanvallen nog niet bevestigd. Karg is een belangrijk centrum voor de Iraanse olie-export... en was eerder dit jaar al doelwit van Amerikaanse aanvallen. Iran had kort daarvoor gewaarschuwd dat een aanval op Iraanse olietankers... zou worden beantwoord met aanvallen op Amerikaanse militaire bases. Het vliegverkeer op grote Britse luchthavens komt weer op gang... na een urenlange storing bij de luchtverkeersleiding. Onder meer Heathrow, Gatwick en Stansted hadden daardoor nauwelijks vliegverkeer. Duizenden reizigers kwamen vast te zitten... en veel vluchten liepen vertraging op of werden geannuleerd. Inmiddels is het technische probleem opgelost. Wel blijft er door de vele uitgevallen vluchten chaotisch op de luchthavens. Op Schiphol zijn 58 vluchten van en naar het Verenigd Koninkrijk geschrapt. De Tweede Kamer debatteert nu over een wet over de maatschappelijke raad Schiphol. Omwonenden adviseren via die raad het kabinet over het vliegveld en de omgeving. Eerder stond in de wet dat vertegenwoordigers van luchtvaartmaatschappijen... niet in deze raad zitting mochten nemen... maar de Kamer nam vorig jaar een motie aan om hen toch toe te laten. Een meerderheid in de Kamer wil dit nu weer terugdraaien... omdat er grote waarde wordt gehecht aan de onafhankelijke positie van de raad. En in een brief aan de Tweede Kamer heeft minister Heijnen van Financiën laten weten het laatste deel van de algemene politieke beschouwingen te moeten missen, omdat hij voor een overleg met collega's uit andere landen naar Dublin afreist. Heijnen vertrekt donderdagavond om vrijdag de Eurogroep en Ecofinraad te kunnen bijwonen. Fractieleiders zullen tijdens de algemene politieke beschouwingen over de plannen debatteren die Heijnen op de derde dinsdag in september zal presenteren. Het weer, vooral nog wat regen in de noordelijke helft van het land bij 11 tot 16 graden en een matige westelijke wind die aan de kust tot krachtig kan zijn. Overdag wordt het grijs met regen en kans op onweer bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Zometeen in het volgende uur.

0: 1 Radio. De stem van jouw regio. AE Radio. Goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van middernacht.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. De Amerikaanse president Trump wil dat de overheid stopt met het inkopen van producten uit Canada. Hij heeft een overheidsdienst opdracht gegeven om Canadese producten van de inkooplijsten te halen. Volgens Trump blijft dat zo totdat Canada Amerikaanse boeren en bedrijven eerlijk behandelt, zoals hij zegt. De stap is de nieuwste in de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en Canada. Ondertussen liep in juli het Amerikaanse handelstekort sterk op naar het hoogste niveau in ruim een jaar tijd. De Ierse mediawaakhond is een onderzoek gestart naar social media platform X vanwege de bescherming van kinderen. De toezichthouder onderzoekt of X genoeg doet om de leeftijd van gebruikers te controleren. Kinderen zouden daardoor mogelijk video's met extreem geweld, porno of andere heftige beelden kunnen bekijken. Steeds meer landen nemen maatregelen tegen het gebruik van sociale media door kinderen. Australië voerde als eerste een leeftijdsgrens in, Nederland wil dat ook. Er zijn op het Iraanse eiland Karg explosies gehoord, waarbij volgens Iraanse staatsmedia een olietanker is geraakt door een Amerikaanse raket. Ook in de havenstad Jask zijn explosies gemeld. De VS hebben de aanvallen nog niet bevestigd. Karg is een belangrijk centrum voor de Iraanse olie-export en was eerder dit jaar al doelwit van Amerikaanse aanvallen. Iran had kort daarvoor gewaarschuwd dat een aanval op Iraanse olietankers zou worden beantwoord met aanvallen op Amerikaanse militaire bases. En Roemenië heeft een 40-jarige Rus opgepakt die wordt verdacht van een Russische sabotagepoging. Volgens de Roemeense inlichtingendienst maakte hij foto's en video's van onder meer legerbases en defensiegebouwen. Ook zou hij een Oekraïns Antonov vrachtvliegtuig hebben gefotografeerd. De man werd al sinds februari gevolgd en zou opdrachten hebben gekregen via een tussenpersoon. Hij zit voorlopig 30 dagen vast. De zaak past in een reeks van Russische sabotagepogingen in Europa. Het weer, vooral nog wat regen in de noordelijke helft van het land bij 11 tot 16 graden en een matige westelijke wind die aan de kust tot krachtig kan zijn. Overdag wordt het grijs met regen en kans op onweer bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

Dit is A1 Radio, jouw lokale radio in Nijkerk, Barneveld en omgeving. Jouw geluid, van lokaal tot wereldwijd. De stem van jouw regio. A1.

0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 1 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. De Amerikaanse president Trump wil dat de overheid stopt met het inkopen van producten uit Canada. Hij heeft een overheidsdienst opdracht gegeven om Canadese producten van de inkooplijsten te halen. Volgens Trump blijft dat zo totdat Canada Amerikaanse boeren en bedrijven eerlijk behandelt, zoals hij zegt. De stap is de nieuwste in de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en Canada. Ondertussen liep in juli het Amerikaanse handelstekort sterk op naar het hoogste niveau in ruim een jaar tijd. De Ierse mediawaakhond is een onderzoek gestart naar social media platform X vanwege de bescherming van kinderen. De toezichthouder onderzoekt of X genoeg doet om de leeftijd van gebruikers te controleren. Kinderen zouden daardoor mogelijk video's met extreem geweld, porno of andere heftige beelden kunnen bekijken. Steeds meer landen nemen maatregelen tegen het gebruik van sociale media door kinderen. Australië voerde als eerste een leeftijdsgrens in, Nederland wil dat ook. Er zijn op het Iraanse eiland Karg explosies gehoord, waarbij volgens Iraanse staatsmedia een olietanker is geraakt door een Amerikaanse raket. Ook in de havenstad Jask zijn explosies gemeld. De VS hebben de aanvallen nog niet bevestigd. Karg is een belangrijk centrum voor de Iraanse olie-export en was eerder dit jaar al doelwit van Amerikaanse aanvallen. Iran had kort daarvoor gewaarschuwd dat een aanval op Iraanse olietankers zou worden beantwoord met aanvallen op Amerikaanse militaire bases. En Roemenië heeft een 40-jarige Rus opgepakt die wordt verdacht van een Russische sabotagepoging. Volgens de Roemeense inlichtingendienst maakte hij foto's en video's van onder meer legerbases en defensiegebouwen. Ook zou hij een Oekraïns Antonov vrachtvliegtuig hebben gefotografeerd. De man werd al sinds februari gevolgd en zou opdrachten hebben gekregen via een tussenpersoon. Hij zit voorlopig 30 dagen vast. De zaak past in een reeks van Russische sabotagepogingen in Europa. Het weer, vooral nog wat regen in de noordelijke helft van het land bij 11 tot 16 graden en een matige westelijke wind die aan de kust tot krachtig kan zijn. Overdag wordt het grijs met regen en kans op onweer bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Zometeen in het volgende uur.

0: tonight, so don't stay up and wait for me, okay?
1: Where are you?

5FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 2 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. De Amerikaanse president Trump wil dat de overheid stopt met het inkopen van producten uit Canada. Hij heeft een overheidsdienst opdracht gegeven om Canadese producten van de inkooplijsten te halen. Volgens Trump blijft dat zo totdat Canada Amerikaanse boeren en bedrijven eerlijk behandelt, zoals hij zegt. De stap is de nieuwste in de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en Canada. Ondertussen liep in juli het Amerikaanse handelstekort sterk op naar het hoogste niveau in ruim een jaar tijd. De Ierse mediawaakhond is een onderzoek gestart naar social media platform X vanwege de bescherming van kinderen. De toezichthouder onderzoekt of X genoeg doet om de leeftijd van gebruikers te controleren. Kinderen zouden daardoor mogelijk video's met extreem geweld, porno of andere heftige beelden kunnen bekijken. Steeds meer landen nemen maatregelen tegen het gebruik van sociale media door kinderen. Australië voerde als eerste een leeftijdsgrens in, Nederland wil dat ook. Er zijn op het Iraanse eiland Karg explosies gehoord waarbij volgens Iraanse staatsmedia een olietanker is geraakt door een Amerikaanse raket. Ook in de havenstad Jask zijn explosies gemeld. De VS hebben de aanvallen nog niet bevestigd. Karg is een belangrijk centrum voor de Iraanse olie-export en was eerder dit jaar al doelwit van Amerikaanse aanvallen. Iran had kort daarvoor gewaarschuwd dat een aanval op Iraanse olietankers zou worden beantwoord met aanvallen op Amerikaanse militaire bases. En Roemenië heeft een 40-jarige Rus opgepakt die wordt verdacht van een Russische sabotagepoging. Volgens de Roemeense inlichtingendienst maakte hij foto's en video's van onder meer legerbases en defensiegebouwen. Ook zou hij een Oekraïns Antonov vrachtvliegtuig hebben gefotografeerd. De man werd al sinds februari gevolgd en zou opdrachten hebben gekregen via een tussenpersoon. Hij zit voorlopig 30 dagen vast. De zaak past in een reeks van Russische sabotagepogingen in Europa. Het weer, vooral nog wat regen in de noordelijke helft van het land bij 11 tot 16 graden en een matige westelijke wind.